0: Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgden de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.
4: Met dit uur, de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Jonge natuurontdekkers kunnen op zondag 2 augustus... terecht bij het Elfjespad in de IVN-tuin in Mierlo. Kinderen kunnen samen met hun ouders op zoek naar verstopte elfjes... spannende opdrachtjes doen en de natuur ontdekken tijdens een kriebeldeesjes-safari. Ook is er aandacht voor bloemen en bijen. Het Elfjespad is van 2 tot 4 uur 's middags geopend... bij IVN Mierlo, Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns, zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: Onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.
3: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Woensdag 9 september is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van den Oorsprong. Koestraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport en algemene kennis. Kosten bedraagt €4 per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via https://quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips?

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Ann Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kempersenweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse Fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Heb jij al gehoord van Free Stays? Met Free Stays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio.snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de meerloze zomerweken kunnen natuurliefhebbers op dinsdag 4 augustus vogelhuisjes maken in de IVN-tuin. De activiteit wordt georganiseerd door IVN Mierlo in samenwerking met het Saam. Deelnemers krijgen eerst uitleg over vogels en hun broed- en nestgedrag en gaan daarna zelf aan de slag met het maken van een vogelhuisje. Alle materialen zijn aanwezig. De activiteit duurt van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij IVN Mierlo Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo. Deelname is gratis en aanmelden is gewenst.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Sine Biebson en Breugel vertoont op donderdagmiddag 6 augustus... de boekverfilming The Circle in het Vestzaktheater van Bibliotheek Son en Breugel. De spannende film, gebaseerd op de bestseller van Dave Eggers... gaat over privacy, macht en invloed van technologie op het dagelijks leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in Café de Koster in het Dommelhuis. De voorstelling begint om 1 uur 's middags. Locatie, Bibliotheek Son en Breugel, Vestzaktheater. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheek- en vrouwactiefleden... en €7,50 voor niet-leden. Op donderdag 6 augustus om 1 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditie trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordernaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

Hoorde Chantal en Ich will den Sommer. Duidelijker kan ze dan niet zijn, hoor. Nou, is de zomer niet echt mijn favoriete tijd van het jaar. Vanwege de grote hoeveelheden zon die er zijn. Iets waar ik als vleermuis wat last van heb. Hey, welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tielman. Ik draai een paar van jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe doen uit de huidige eeuw. En we draaien alles tussen 1999 en 2099 in. Chantal gaan we nog wel een paar keer horen, denk ik. Maar nu eerst Wünschene Freiheit en Tausendmaal Du uit de top 40 van 1986.

Ihre Freiheit en tausendmaal doe uit 1986. We hebben nog een plaat voor je van Chantal. Deze komt uit 2011. Ik denk dat dit een van de allermooiste plaat is van Chantal. De schönste van Chantal. Das Schiff, meine Träume.

2011. Chantal. En dat is Schief Meine Traume. En ja, het moet de closest thing to heaven zijn om met Chantal op een schip te zitten doen.

Een vriendelijke, rustige plaat van Patty Gurdy. En dit keer zingt ze het in het Duits. Wat redelijk ongewoon is. Ik geloof de tweede Duitsstalige plaat tot nu toe. Ein Stückling Erd.

Patty Gurdy. En waarom heet ze zo? Nou, omdat Patty een instrument bespeelt wat de Hurdy Gurdy heet. Het is een draailier uit de 16e eeuw. En daar maakt ze al haar muziek mee. Muziek van Stephanie. Uit Oostenrijk afkomstig. Tegenwoordig Nederlandse. Althans, Nederland wonend. En ook Nederlands zingend. Want ze heeft de taal vlot geleerd. Hier is Dans. Alexis, Dans.

0: rij te schrijven is Carly Greer uit de US of A. Zij maakt bluegrass muziek. En we gaan luisteren naar Being Poor.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Bluegrass.

Corny Francis overleed in juli 2025. En More Than Lipstick on Your Collar. Ze zong overigens ook in het Duits. Sings German. Dit is Corny Francis en Heißer Sand. Die kennen we wel, hè, toch?

Barbara Dixon en Mike Bett en de Caravan Song van de film Caravans. De movie soundtrack van Caravans door Mike Bett en de London Philharmonic Orchestra.

Muziek van Mike Bett en de London Philharmonic Orchestra. Het thema van de film Caravans. Mooie spektakelfilm. Zandige film ook uiteraard. Speelt zich af in de Sahara. En schitterende mooie film. Moet je gezien hebben. Grote kasten trouwens. Muziek van Jenny van Bree. En ja, het was plotseling dat ze in juni zei van... Nee, je blijft niet deze nacht over. Dat gaat niet gebeuren. Wie begrijpt? Jenny van Bree.

Muziek van Jenny van Bree en Nein, du bleibst nicht über Nacht. En Wolfgang dacht van ja, we gaan met elkaar met regenboog gaan we naartoe dansen. Ja. Wat anders. Wolfgang Nadrach. En dans niet meer, auf den Regenboog.

Wolfgang Nadrach hoorden wij in 2025, in mei was dat. En thans weer hier auf den Regenbog. Muziek van Chantal, dit is nog niet onze nacht.

Kyoto was dat en dit is nog niet onze nacht. Dit is James Last. En de Marine version of Biscaya. Graag tot de volgende, Cindy. Hoi hoi.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Creatieve senioren kunnen op donderdag 6 augustus terecht bij het creatief atelier in de huiskamer van Breugel. Er kan worden gemozaïekt, geschilderd en getekend, maar ook eigen materialen zijn welkom. Ontmoeten staat centraal en er is altijd iemand aanwezig om te helpen. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar in het creatief atelier van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aan de Van Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel op donderdag 6 augustus van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordernaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal. En lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
8: Bond Jan Berre.

uit 1986, de House Martins en Happy Hour. En ik zeg hartelijk welkom bij een nieuw Happy Hour, een nieuw uurtje Bont op je Radio Roestel. Ik ben Jan Berg en draai de plaatje voor het komende uur. Ariana Grande hier zo met I Hate That I Made You Love.

0: Hey, nou, is muziek van Ariana Grande. I hate that I made you love me. Ja, zo hoort u dat in het programma. Dit is in ieder geval de muziek van 2026, maar we gaan nu lekker terug in de tijd met...
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1967. Nancy Sinatra, de dochter van Frank. En zij zingt...

0: Uit een lang vervlogen verleden, deze 1967 Nancy Sinatra en Friday's Child.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2004.

0: Jazeker, en dan hoorden we deze muziek voorbij komen. Dit was Alicia Keys en Karma, de titel van het nummer. Wij gaan voort naar 2018.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: John Mayer. En New Light.

0: De week van John Mayer, anno 2018, New Light, de dubbele plaat. De lekkere muziek hier in de bonte muziekverzameling. Ik laat het weer voorbij komen vandaag.
1: Achter het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier zo van Richie Sampson en Soul Kinda Wonderful. Can You Stop the Rain?

0: De muziek van Richie Sampson en It's All Kind of Wonderful. Dit is Can You Stop the Rain?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Zeker, en ja, 1991. Caribbean Blue.

kabbelt zo rustig verder deze Enya 1991 de plaat Caribbean Blue de titel en wij gaan richting een half uur 1977 de muziek van First Choice.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Weverijmuseum in Geldrop organiseert op zaterdag 8 augustus weer de jaarlijkse textielmarkt. Op de Bleek, het plein voor het Weverijmuseum en cultureel centrum De Weeffabriek, staan vele kramen met alles wat met textiel te maken heeft. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen met textiel, kunst en creatieve hobby's. De textielmarkt is gratis te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags bij het Weverijmuseum Molenstraat 21 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond,

Een gelovige, als we dat eventjes vrij vertalen. Jorp was dat en Superstitious terug naar het jaar 1988. In de bonte muziekverzameling Tijd voor Nederlandstalige Muziek. Hedendaagse muziek zelfs van Bente. Dit is Hoogtevrees.

0: dan het was.
1: De muziek van Bente, hedendaagse muziek dus. Hoogtevrees, de titel van de plaat. En ik hoop dat u daar geen last van heeft. En gewoon lekker kunt doen waar u zin in heeft.
2: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
1: We gaan 1966, de Zombies. Colin Blunstone als de zanger.
3: Is this the dream?

0: De Zombies eventjes terug naar het jaar 1966 met Is This The Dream? Ja, is dat uw droom? Ja, zeg het maar.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dit is muziek uit 2003. Informatie Blue. You Make Me Wanna, inderdaad.

0: Ja, jij maakt wat ik wat wil, hè. You Make Me Wanna uit 2003, de muziek van Blue.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Hedendaagse muziek van Sessa. De nieuwe single Just Go.

0: Jazeker, de hele nachtse muziek die hier al voorbij komt. Dat is Sessa Just Go, was de titel van de plaat. En wij gaan de muziek uit 2012 draaien.
1: Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Willy.
0: Emily Sandé en Next To Me.

Muziek van Emily Sandé. En dat kwam uit 2012. Next to Me, de titel van de plaat, bracht ons aan het einde van het programma Bond weer voor vandaag. We zitten er weer doorheen. Een uurtje lang Bond op je radiotoestel. Mijn naam Jan Berg, vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren kan er maar altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres. Voor het overige, ik laat het hierbij. Ik wens u nog een hele fijne dag. Wij gaan eruit met Fleetwood Mac uit 1977. Don't Stop Me Now, een nieuw werkje van Frankie Goldwings, The Pen of Tomorrow. Ik zeg bedankt nogmaals. Groetjes en tot de volgende Bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. Ook wordt een visser vermist. In São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Door de storm lagen ook de wegen en het vliegverkeer in Brazilië stil. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. Onverlaten hebben alle 88 designstoelen gestolen van een terras in Maastricht. De schade bij het café van het Bonnefante Museum bedraagt 21.500 euro. De stalen kabels waarmee de stoelen waren vastgebonden bleken geen beletsel voor de dieven. Omdat het daar vol hangt met camera's is alles vastgelegd op video. Het Maastrichtse terras was net vernieuwd. Gasten die buiten willen zitten kunnen er even goed terecht. Er zijn stoelen van een cateringbedrijf neergezet. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

show op deze dagen moet je bij zijn. Donderdag 30 juli 2026. Een hele goede morgen. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie.

0: Sorry hier bij de ochtendshow, waar we toe zijn gekomen aan ons eerste blokje
1: shownieuws.
2: David Anthony Burke, de Amerikaanse zanger die bekend staat als David, moet definitief terecht staan voor de moord op Celeste Rivas Hernandez. Een rechter in Los Angeles oordeelde maandag dat er voldoende bewijs is verzameld om de strafzaak tegen de artiest door te zetten. Burke blijft vastzitten zonder de mogelijkheid op borgtocht. Ariana Grande is een rechtszaak begonnen tegen een groep nog onbekende hackers die over een periode van meerdere jaren gevoelige informatie hebben gestolen. De zangeres diende de aanklacht maandag in bij een rechtbank in de Amerikaanse staat Californië. Volgens haar advocaten zijn apparaten en accounts van nabije medewerkers, zoals fotografen en producers, doelbewust gehackt om niet uitgebrachte muziek, privéfoto's en video's in handen te krijgen en door te verkopen.

Ja, maar een kijkje 1989 met Crazy About Her van Rod Stewart. Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijst. Maar eerst verder met Kate Bush, de eigenzinnige en vernieuwende Britse zangeres die met haar unieke stemgeluid, theatralere stijl en meesterlijke composities een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op de popmuziek. Tijd voor een mystiek, stuwende en onverwoestbare meesterplaat die in 1985 hoog in de

hitparade te vinden was. En in 2022 weer opnieuw te vinden was in de top 40. Dankzij de serie Stranger Things op Netflix. Hier is Kate Bush met Running Up That Hill.

0: met Die Die. We zijn zo terug met de Coco Jumbo van Mr. President.
1: Het weeroverzicht.
2: Vanochtend is het vrij zonnig, met ook wat hoge bewolking. In het binnenland staat aan het begin van de ochtend weinig wind en wordt het snel warm. Waarna er een matige zuidwesten tot westenwind opsteekt. Vanmiddag wordt het in het oosten en zuidoosten tropisch warm met 30 tot 32 graden. In het midden zo'n 29 graden. En in het noorden en westen 23 tot 27 graden bij flinke zonnige perioden. Vanavond daalt de temperatuur wat sneller dan gisteren, met halverwege de avond 19 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuidoosten. In de nacht naar vrijdag daalt het kwik naar 15 tot 19 graden. Morgen zijn er naast zonnige perioden ook wolkenvelden waaruit lokaal wat regen kan vallen, al blijft het op veel plaatsen droog. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen, maar met 22 tot 25 graden in de kustgebieden tot 29 graden in het zuidoosten is het bij een matige noordwestenwind nog steeds warmer dan gemiddeld.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij een terrorismeonderzoek zijn in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar 3 verdachten opgepakt. Ze zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. In Eindhoven blies een arrestatieteam de voordeur van een huis op. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de arrestatie deel uitmaakt van een lopend terrorismeonderzoek. De woning en meerdere auto's zijn na de aanhouding doorzocht. De ABBA-parodie Dikke Pens van de Eindhovense band Kapotte Kachels komt niet terug op Spotify. De rechter heeft de band ongelijk gegeven. Het nummer lijkt te veel op Take a Chance on Me van ABBA. De band moet nu ruim 21.000 euro aan proceskosten betalen en gaat niet in beroep tegen de uitspraak. Een man van 56 uit Eindhoven moet 4 maanden de cel in voor de mishandeling van een journalist. 2 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man achtervolgde het slachtoffer samen met zijn zoon en schopte hem. De rechter hield ook rekening met zijn rol bij een zware mishandeling in 2022. PSV heeft de jaarlijkse Lichtstadderby gewonnen. Tegen FC Eindhoven werd het gisteravond 3-0. Peter Bos zette een hoop jonge jongens in, maar ook Guus Til maakte weer minuten en scoorde meteen. Het was voor PSV een laatste voorbereiding op de eerste prijs van dit seizoen. Zondag is dan de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. En tot vrijdagochtend 7 uur geldt code geel in onze regio. Dit vanwege de hoge temperaturen. Het Nationaal Hitteplan is met ingang van vandaag weer van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden. Ook 's nachts blijft het warm. In Eindhoven zakt het kwik niet onder de 20 graden. Morgen koelt het wel iets af, maar kunnen we nog altijd de 32 graden halen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

2026. Met onderweg de Europese weersverwachting. We hebben Bon Jovi rond kwart voor weer een track van de Benga Boys, onze artiest van de week. En nu uit 85, deze van Go West met We Close Our Eyes.

de Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio zonnig en zomers warm met maxima rond de 30 graden. In Zuid-Europa houdt de grote hitte aan met temperaturen tot 39 graden in Spanje en 37 graden in Albanië. In Noorwegen en het oosten van Rusland vallen lokaal enkele onweersbuien bij lagere temperaturen. Morgen wordt het bij ons iets minder warm, maar blijft het met 28 graden en veel zon heerlijk zomerweer. Zuid-Europa blijft extreem heet met maxima tot 39 graden. Terwijl in Centraal-Europa, Polen, het kwik zelfs stijgt naar 36 graden. In het noorden, Noorwegen, Finland en noordwesten, Ierland, blijft het gevoeliger.

Een absolute Eurodance klassieker. Boom, boom, boom, boom. In 1998 en 1999 veroverde de groep hiermee wereldwijd de charts van Australië tot het VK. Deze megahit van The Party Album werd in Nederland een van de grootste hits van de late jaren 90. De plaat stond maar liefst 24 weken in de lijst genoteerd en claimde glansrijk de absolute nummer 1 positie.

Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Dit uur komt de Rocksteady Crew er nog aan met Hey You, de Rocksteady Crew. Maar eerst Rick James. Hij combineerde funk met loopzuiver funk en werd zo een van de meest invloedrijke vernieuwers van het genre glow. Met de titelnummer van zijn 9e album liet James horen dat hij de punk-funk moeiteloos kon vertalen naar het elektronische geluid van de jaren 80. Het resultaat was een onweerstaanbare clubhit die in de zomer van 85 de Nederlandse top 10 domineerde.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland en Noord-Korea hadden alleen een spoorbrug tussen de beide landen. De verkeersbrug biedt ook de mogelijkheid om militaire middelen te vervoeren, zonder dat dat op satellietbeelden van buitenlandse inlichtingendiensten verschijnt. De verkeersbrug is 1 kilometer lang en heeft 2 rijstroken. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het aantal vacatures daalde enigszins, maar veel meer mensen vonden werk. Opvallend is ook de daling van het aantal ZZP'ers, mogelijk door strenger toezicht op schijnzelfstandigheid. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het 1 graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

Sweet Child of Mine van Guns N' Roses bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow. Op deze dag moet je bij zijn, donderdag 30 juli 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding te zullen opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met Suzanne Olsson

0: eigenlijk was ze wel het belangrijkste bandlid van de Bengals. Deze Susanna Hals die in 91 solo verder ging. En scoorde met deze hit My Side of the Bed. En daarmee zijn we toegekomen aan ons tweede blokje.
1: Shownieuws.
2: Patricia Pai heeft haar eerste kleinkind verwelkomd nadat haar dochter Christina Curry en haar vriend Kevin de geboorte bekend maakten van hun dochter Cleo. In de Telegraaf laat de mediapersoonlijkheid weten ontzettend emotioneel te zijn geweest toen ze het meisje voor het eerst kon vasthouden. Purple Rain, de musical gebaseerd op de iconische film en het Grammy-winnende album van Prince uit 1984, maakt volgend jaar de overstap naar Broadway. Producent Orin Wolf maakte bekend dat de productie te zien zal zijn in het New Yorkse Majestic Theater, waar op 12 maart 2027 de eerste preview gepland staat, gevolgd door de officiële première op 12 april.

Voor de Evelyn Thomas deze High Energy. Met zometeen uit de ritreis Rutger van Barneveld. Maar we gaan eerst verder met Jamie Stewart. De Amerikaanse zanger en topdanser die in de jaren 80 vanuit het legendarische Soul Train doorstootte naar de internationale hitparades met zijn frisse, energieke pop en dance tracks. Tijd voor een vrolijke en aanstekelijke zomerhit die in 1986 de top 10 veroverde. Jamie Stewart met We Don't Take Our

0: maar dan kijk je in de hitlijst. 5 weken lang staat hij genoteerd en zakte 1 plaats naar nummer 3. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Wij zijn zo terug met de zingende, zwingende tandarts, Dr. Elben.
1: Het weeroverzicht.
2: Vanochtend is het vrij zonnig, met ook wat hoge bewolking. In het binnenland staat aan het begin van de ochtend weinig wind en wordt het snel warm. Waarna er een matige zuidwesten tot westenwind opsteekt. Vanmiddag wordt het in het oosten en zuidoosten tropisch warm met 30 tot 32 graden. In het midden zo'n 29 graden. En in het noorden en westen 23 tot 27 graden bij flinke zonnige perioden. Vanavond daalt de temperatuur wat sneller dan gisteren, met halverwege de avond 19 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuidoosten. In de nacht naar vrijdag daalt het kwik naar 15 tot 19 graden. Morgen zijn er naast zonnige perioden ook wolkenvelden waaruit lokaal wat regen kan vallen, al blijft het op veel plaatsen droog. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen, maar met 22 tot 25 graden in de kustgebieden tot 29 graden in het zuidoosten is het bij een matige noordwestenwind nog steeds warmer dan gemiddeld.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij een terrorismeonderzoek zijn in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar 3 verdachten opgepakt. Ze zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. In Eindhoven blies een arrestatieteam de voordeur van een huis op. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de arrestatie deel uitmaakt van een lopend terrorismeonderzoek. De woning en meerdere auto's zijn na de aanhouding doorzocht. De ABBA-parodie Dikke Pens van de Eindhovense band Kapotte Kachels komt niet terug op Spotify. De rechter heeft de band ongelijk gegeven. Het nummer lijkt te veel op Take a Chance on Me van ABBA. De band moet nu ruim €21.000 aan proceskosten betalen en gaat niet in beroep tegen de uitspraak. Een man van 56 uit Eindhoven moet 4 maanden de cel in voor de mishandeling van een journalist. 2 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man achtervolgde het slachtoffer samen met zijn zoon en schopte hem. De rechter hield ook rekening met zijn rol bij een zware mishandeling in 2022. PSV heeft de jaarlijkse Lichtstadderby gewonnen. Tegen FC Eindhoven werd het gisteravond 3-0. Peter Bos zette een hoop jonge jongens in, maar ook Guus Til maakte weer minuten en scoorde meteen. Het was voor PSV een laatste voorbereiding op de eerste prijs van dit seizoen. Zondag is dan de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. En tot vrijdagochtend 7 uur geldt code geel in onze regio. Dit vanwege de hoge temperaturen. Het Nationaal Hitteplan is met ingang van vandaag weer van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden. Ook 's nachts blijft het warm. In Eindhoven zakt de kwik niet onder de 20 graden. Morgen koelt het wel iets af, maar kunnen we nog altijd de 32 graden halen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoegen.

Deze grote hit, It's My Life, you're the Dr. Alban. Hier bij de ochtendshow op deze donderdag 30 juli 2026. Laten we zo gaan kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder hebben we Clean Bandit klaarstaan met Rockabye. En rond kwart voor gaan we kijken naar de historische popnieuwsfeitjes. Met nu...

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Chicago, Los Angeles en Las Vegas met temperaturen van respectievelijk 30 graden Celsius, 33 graden Celsius en een hete 43 graden Celsius. New York heeft te maken met wisselvallig weer en kans op een bui bij 24 graden Celsius, terwijl Miami bewolkt blijft met een warme 35 graden Celsius. Morgen houdt New York kans op een bui bij 28 graden Celsius, terwijl Chicago en Los Angeles bewolkt zijn met respectievelijk 27 graden Celsius en 33 graden Celsius. Richting het weekend klaart het in New York op zaterdag zonnig op bij 27 graden Celsius, terwijl het in Las Vegas extreem heet wordt met temperaturen die oplopen tot 27 graden Celsius.

0: misfeitjes.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 30 juli 1969. Elvis Presley treedt voor het eerst in bijna 10 jaar weer live op in het International Hotel in Las Vegas. Dit betekende de spectaculaire terugkeer van de King of Rock'n'Roll naar het live podium. 2005. Mariah Carey brak een record in de Amerikaanse Billboard Hot 100... doordat haar nummer We Belong Together daar voor de 14e opeenvolgende week op de eerste plaats stond. Dit nummer werd later uitgeroepen tot de meest succesvolle song van het decennium in de VS. 1977. Andy Gibb bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met zijn nummer I Just Want To Be Your Everything. Het nummer werd speciaal geschreven door zijn broer Barry...

The Fox met Precious Little Diamond uit 1984. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow. Voor deze dagen moet je bij zijn donderdag 30 juli 2026. We zijn er nog eenmaal deze werkweek. Morgen op die o zo lekkere vrijdag. 2 uur.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten van Jet Jeugdtheater in het Jo-Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar worden hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 middags en de poorten openen om 2:00. Kaartjes kosten €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo-Man, Jo-Manweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren. En kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: Ze heeft ontstaan uit twee achtergronddansers uit het Amerikaanse Soul-TV-programma Soul Train. Daar gaat ze.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans. Hallo.

0: getrakteerde gebak.
1: En is niet jarig.
0: Hoe is mogelijk?
1: Nou,
0: een vaste zeker omdat dat de fooie pot. Leuk, Dire Straits, terug van weg geweest op de radio, waar de plaat nog steeds thuis hoort. The Walk of a Life. En zo ben je het komende uur weer getuigd van alles wat lekker is. En bovenal niet te veel. De voltooid verleden tijd. Lieve vrienden, dit is de Middle of the Road Show.

0: Zo sterk in je geheugen was het alweer 1987. Jeugdsentiment voor Swingout Sister.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: De horeca van Amsterdam bestaat uit duizenden kroegen, maar één in het bijzonder, lieve luistervrienden. Ja,

0: Dankzij onze driedubbel gevolgen via de soundprocessie klinken deze plaats weer als nieuw, hè? Lekker, hè? Idaho, Anita Meijer met de volgende echte hoogvlieger. Ja, je zou maar zo'n captain hebben, nietwaar? Barbados was een plaat van Typical Tropical uit de warme zomer van 1975. Kan ik me nog goed herinneren, stel als de dag er eerst erbij. Ik was er net een blauwe maandag bij een ziekenom op in Doetinchem en ik werd er gelijk uitgeflikkerd. Voor 3 maanden. Gelijk, huppakee, op non-actief. Draaide te veel jingles.
1: Spanning, uitkuiken, frikandel.

1974 opgericht, de Mannen van Bots. De band begon als een van de eersten het Nederlands te zingen. De groep kwam voort uit uitgesproken linkse milieus, wat doorklonk in de maatschappijkritische, soms radicale teksten. De groep verwierf met name bekendheid door de hit 7 dagen lang uit 1976. In Duitsland, niet alleen West, maar ook Oost-Duitsland, verwierf de band een bijzondere grote populariteit. Niet alleen met 7 dagen lang, maar vooral ook met Das Weiche Wasser. En dat was een protestlied tegen de plaatsing van kruisraketten begin jaren 80.

We kennen zelfs Lips Inc. Het was een studioband die bekend is van één grote hit. Funky Town in 1980. De groep was opgericht in Minneapolis door Steven Greenberg.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Jonge natuurontdekkers kunnen op zondag 2 augustus... terecht bij het Elfjespad in de IVN-tuin in Mierlo. Kinderen kunnen samen met hun ouders op zoek naar verstopte elfjes... spannende opdrachtjes doen en de natuur ontdekken tijdens een kriebeldeesjes-safari. Ook is er aandacht voor bloemen en bijen. Het Elfjespad is van 2 tot 4 uur 's middags geopend... bij IVN Mierlo, Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De storing met de matrixborden breidt zich uit. Ze blijken nu in 7 provincies niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto of om die van de vrachtwagen gaat. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

It takes more than words. Ja, je moet er ook natuurlijk fysiek naartoe rijden. Dan fysiek je plaatjes meenemen, je koptelefoon opzetten en dan de microfoonschuif open doen. It takes more than only words om op de radio te zijn. Jawel. Hey, hallo en welkom bij de Bouwval. Weer een nieuwe aflevering met dit jaar een jaartal dat niet zo ver in het verleden ligt. Alhoewel, als je alles bij elkaar optelt, voor sommige mensen is het een levenstijd, een leeftijd. Ja, waren ze misschien nog niet geboren als je het een beetje terugziet. Maar voor mij is het nog niet zo lang geleden, zeg ik dan, hoe moet ik het zeggen? Ik heb een paar woorden in mijn gedachten, maar die kan ik niet op de radio zeggen. Als oudere heer. Nou, ja. We gaan terug naar het jaar dat Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses op de nummer 1 positie stond van dat jaar. Ook het jaar dat Dr. Alban met It's My Life hoog genoteerd stond. Hij stond uiteindelijk op nummer 2. Op nummer 3, Please Don't Go van W. En The Rhythm Is The Dancer van Snap stond op nummer 4. Don't Tell The Sun To Go Down On Me. Don't Let The Sun Go Down On Me. George Michael en Elton John stond op nummer 5. Op nummer 6, Under The Bridge, Red Hot Chili Peppers. En Sweat A La La La La Long, Inner Circle stond op 7 dit jaar. To Be With You van Mr. Big stond op nummer 8. En op nummer 9, The Twilight Zone van Too Unlimited. Wie kent dat nog? En I'll Be There van Mariah Carey, die stond op nummer 10 in dit bijzondere jaar dat het eerste mobieltje uitgebracht werd. En het werd uitgebracht door een Fins bedrijf genaamd Nokia. Wie kent dat? Wie kent dat bedrijf nog? Het eerste mobiele consumentenmobieltje op de markt.

zomaar vernieuwd. Cupids, oftewel de Spinners uit 1980. En I love you for a long, long time. Jij die daar nu zit te luisteren. Ik hou er van jou al zo lang. En daar ging het zo'n beetje over van de Spinners dan. Hè? Spinners, in de 70 jaren hadden ze heel wat hits. En dit was net op het randje nog van het succes van de heren van de Spinners. 1980 was dat.

zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. In Eindhoven blies een arrestatieteam de voordeur van een huis op. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de arrestatie deel uitmaakt van een lopend terrorismeonderzoek. De woning en meerdere auto's zijn na de aanhouding doorzocht. De ABBA-parodie Dikke Pent van de Eindhovense band Kapotte Kachels komt niet terug op Spotify. De rechter heeft de band ongelijk gegeven. Het nummer lijkt te veel op Take a Chance on Me van ABBA. De band moet nu ruim 21.000 euro aan proceskosten betalen en gaat niet in beroep tegen de uitspraak. Een man van 56 uit Eindhoven moet 4 maanden de cel in voor de mishandeling van een journalist. 2 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man achtervolgde het slachtoffer samen met zijn zoon en schopte hem. De rechter hield ook rekening met zijn rol bij een zware mishandeling in 2022. PSV heeft de jaarlijkse Lichtstadderby gewonnen. Tegen FC Eindhoven werd het gisteravond 3-0. Peter Bos zette een hoop jonge jongens in, maar ook Guus Til maakte weer minuten en scoorde meteen. Het was voor PSV een laatste voorbereiding op de eerste prijs van dit seizoen. Zondag is dan de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. En tot vrijdagochtend 7 uur geldt code geel in onze regio. Dit vanwege de hoge temperaturen. Het Nationaal Hitteplan is met ingang van vandaag weer van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden. Ook 's nachts blijft het warm. In Eindhoven zakt het kwik niet onder de 20 graden. Morgen koelt het wel iets af, maar kunnen we nog altijd de 32 graden halen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

Ja, zo zal ze ook wel hebben gedacht toen ze in Zwitserland in een winkeltje stond. Daar een hele mooie, dure tas zag. Dan hebben we het niet over Tina Turner, maar een andere donkere dame. En die niet gekregen heeft, want die kon ze niet betalen volgens de winkelbediende, zou ik zeggen. Ik denk in ieder geval The Way of the World, Tina Turner. Uit ons basisjaar 1992 alweer, zeg. Jongen, wat een tijdje geleden. En ze leeft nog, hè, Tina? Oh.

0: het ons basisjaar. En ze hadden het erover. Brand.
1: Kom op, jong.
0: Ja, kom maar op. Brand. Ja, zo ging het, hè, in de tijd voordat Boer zoekt vrouw op tv was. Jij hebt een trekker, ik wat land. En samen staan we dan in de brand. Sylvia Millekamp, veel te vroeg overleden, maar wat was die dame goed. In 1992, ons basisjaar, stond ze hoog genoteerd met dit nummer. Brahaand. En nu, een plaat uit 89 van Kaoma. En dit is de Conte Zuider bij uitstek. Met korte rokjes, hoge hakken en dat soort dingen. Dit is de Lambada.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Ann Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Na, na, na. Soms kom je van die juweeltjes tegen waarvan je denkt van... ach, was dat maar een hit geworden. Waarom is dat eigenlijk geen hit geworden? Sis, en een mooie dag vandaag. Nou, als ik naar buiten kijk, even wachten. Ik kan hier niet zomaar naar buiten kijken. Even, moet ik even op mijn hoekje kijken. Ligt eraan wat je mooi vindt. Maar je zou kunnen zeggen, het is een mooie dag. Vandaag dan, hè. Wat het morgen wordt, is weer de vraag.

Van de ene naar de andere powervrouw, zo gezegd. Anouk, Jeruzalem. 2005 was dat een hit en daarvoor een van de eerste. Nou, een van de vrouwen waar ik verliefd op werd. In de muziek dan, zo gezegd. Nou ja, ze zag er ook niet onaardig uit. Sade, maar als je daar s'avonds met je ogen dicht en de koptelefoon op naar zat te luisteren, dan werd je er gewoon verliefd op. Ik weet niet wat het is, maar dat is bij mij dan zo. Jij kan het anders voelen. Sade daarvoor. En die had het over No Ordinary Love. Ja, ik kan het niet zeggen zoals zij dat zingt. Dus het eerste uurtje zit erop. Dadelijk nieuws, reclametjes en dat soort dingen. En daarna ben ik bij je terug voor het tweede gedeelte. Tot straks.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nog steeds een storing met de matrixborden. In 7 provincies zijn die niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. Bij de bestrijding van de grote natuurbranden in de Griekse Peloponnesos en op Kreta zijn 3 brandweerlieden omgekomen. Op Kreta moesten diverse dorpen worden geëvacueerd. Op het schiereiland Peloponnesos kwam een brandweerman om het leven bij de havenstad Gytio. Door de harde wind op Kreta werden 2 brandweerlieden door het vuur ingesloten. Ze konden zich niet meer in veiligheid stellen. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Die steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna 0,5%. De groei kwam vooral doordat huishoudens en de overheid meer geld uitgaven. Er werd onder andere meer besteed aan nieuwe auto's en boodschappen. Bedrijven kochten juist meer elektronische apparatuur. Investeringen in de bouw daalden een beetje. De overheid gaf 0,4% meer uit. Dat ging vooral op aan zorg en salarissen. Ook de horeca deed goede zaken. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer. Volop zomers met flink uiteenlopende maxima en weinig wind. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het oosten van het land kan het kwik lokaal de 33 graden aantikken. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
2: Zon en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie
10: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
10: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.

Jij bij de radio en ik in je radio. En dan doen we het zoals Right Side Fred zei. Don't talk, just kiss. Dat was eigenlijk het plaatje waar ze mee beroemd werden. Don't talk, just kiss and let your tongue fool around. Nou, dat doe ik ook hoor. Een heel uur lang laat ik mijn tong spreken tot jou. Ja, nog verder mijn mond en alles wat erbij hoort. Anders komt het niet aan, dus... Hey, welkom in het tweede gedeelte. Welkom in het tweede uur van de bouwval. We gaan terug naar 1992. Daar kwam ook deze plaat van Right Set Fred vandaan. Straks hebben we nog van alles en nog wat BZN. We hebben René Froger, we hebben Madonna. Maar eerst nu eventjes Rosala. Een beetje in de tijd 1992 dat de hip-hop house en de clubmuziek aan het stijgen was. En daar kunnen we dit onder schalen zo'n beetje. Ik vond het in die tijd een pracht van een dame, een pracht van een plaat. En ik zal eens kijken hoe ik het nu vind. Are You Ready to Fly? Rosala uit ons basisjaar 1992.

keuken. Ja, Martika's keuken dan, hè. 1992, ons basisjaar, was dit een hit in de hitlijsten. Ja, het zal ook een hit zijn geweest buiten de hitlijsten, maar in de hitlijsten zeer zeker. In 1992 stonden die nog, waren er zeker nog wel een 2 of 3 van die hitlijsten die uitgezonden werden op, wat was het toen, Hilversum 3 volgens mij. Dus, tegenwoordig heb je geen Hilversum 3 meer. Je hebt nog wel al hitlijsten, maar die worden dan op aparte radiozenders uitgezonden. Dus, geen probleem daarmee. Daarvoor was het Marazella en Are You Ready To Fly hier op je radio. En ik moet toegeven, het is toch anders dan toen ik het toen kende. Niet minder leuk, maar toch anders. Zo. Ik ga terug naar 1982. En dat doen we samen met BZN in deze prachtige plaats. Genaamd Blue Eyes. Blue Eyes. In de topjaren van BZN, mag ik wel zeggen. 82. Welkom, dit is De Bouwval.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse Fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Eerder in het programma hadden we Kaoma en de Lambada. En dit is er een beetje eigenlijk van afgeleid. Chico en Roberta. Ik weet niet of je die videoclip van Lambada Kaoma nog een beetje herinnert. Er waren een jongen en een meisje die aan het dansen waren. Kindjes zo gezegd. En

Een beetje afgeleid van Kaoma, deze twee heren, of de dame en heer, Roberta en Chico. Dat waren trouwens die meisjes en dat jongetje wat aan het dansen waren in die film, in die clip van Kaoma in 91. Dacht ik zo. Rowan Herzen is dit.

De grote vraag, doen we het bij jou of doen we het bij mij thuis? Nou, jij zit waarschijnlijk al thuis of niet, weet niet, maar laten we het gewoon bij jou doen. Dan kom ik gewoon naar jou toe en dan doen we het daar gewoon, weet ik het, pimpampetten. We kunnen mensen erger genieten of gewoon iets op internet zoeken, weet ik het. In ieder geval, It's Your Place or Mine uit ons basisjaar 1992 van René Vroeger, die daar een hele grote hit mee scoorde dat jaar. Jawel. En over hits gesproken, eens even kijken wat er aan de overkant van de plas gebeurde in Amerika in de Billboard Hot 100 van 1992. Op nummer 10 stond daar John Sedaka en Just Another Day. Op nummer 9 Call Me Bad van All For Love. Red Hot Chili Peppers op nummer 8 met Under the Bridge en My Lovin' You're Never Gonna Get It van Un Vogue stond op nummer 7. Tears in Heaven op nummer 6 van Eric Clapton was dat. En TLC op nummer 5 met Baby Baby Baby. Save the Best for Last van Vanessa Williams stond op nummer 4 daar in Amerika. En op nummer 3 Chris Cross met Jump, Jump. En op nummer 2 dan Sir Mix-a-Lot. Nooit niks meer van gehoord. Hier in Nederland ook één hit gehad. Deze Baby Got Back. En op nummer 1 Boys to Men. In 1992 was dit de nummer 1 in Amerika. En de Billboard Hot 100. Dit is The End of the Road.

This used to be my playground. Madonna. Volgens mij was ze toen toch wel een van de sterren in de hitlijsten. Nou ja, ze is het nog steeds, maar toch, in die tijd was het toch feller, dat sterretje, zo gezegd.

uit de gelijknamige film The Living Daylights 007, James Bond. 1987 was het deze film met Grace Jones nog in de hoofdrol en Roger Moore als 007, oftewel James Bond. 1982, daar zitten we in. Laten we eens even kijken wat de films te bieden hebben in dat jaar. Als eerste, A Few Good Men bracht een hele hoop geld in het laadje in 1992. Basic Instinct van Paul Verhoeven, die kwam uit. En Malcolm X was ook een grote hit. Zo ook Reservoir Dogs en The Last of the Mohicans. Die kan je af en toe nog wel eens een keer op tv zien. Unforgiven van Clint Eastwood was ook een grote hit in 1992. En hier in Nederland hadden we De Noorderlingen. En dat was een aardig succesje voor Nederlandse begrippen in 1992. In de filmwereld, in de bioscopen in Nederland en België. Een beetje Duitsland. Welkom, dit is De Bouwval en dit is Paul Ortega en Jocelyn Brown uit 1992 en de Gypsy Rhythm.

proberen het erbij te houden. Corrie and the Rekels, I got it, got iets. Ik zag het in de bak staan en ik denk, die moet ik draaien. Ik heb hem namelijk vroeger op LP gehad en dan moest je hem dan zo inzetten. En dan, ik heb hem grijs gedraaid, deze plaat. Ik weet ook niet waarom, maar ik vond het toch wel wat hebben. Corrie and the Rekels, I got it, got iets uit 1972. Ik zeg, goedendag en tot de volgende keer. Dan ben ik er weer bij met weer een nieuwe aflevering, een nieuwe bouwval. Tot dan, doei! Dit is trouwens Airport.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Creatieve senioren kunnen op donderdag 6 augustus terecht bij het creatief atelier in de huiskamer van Breugel. Er kan worden gemozaïekt, geschilderd en getekend, maar ook eigen materialen zijn welkom. Ontmoeten staat centraal en er is altijd iemand aanwezig om te helpen. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar in het creatief atelier van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aan de Van Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel op donderdag 6 augustus van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelhedeninformatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxen, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
5: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.
6: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
7: Een hoogtepunt uit het jaar.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij een terrorismeonderzoek zijn in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar 3 verdachten opgepakt. Ze zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. In Eindhoven blies een arrestatieteam de voordeur van een huis op. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de arrestatie deel uitmaakt van een lopend terrorismeonderzoek. De woning en meerdere auto's zijn na de aanhouding doorzocht. De ABBA-parodie Dikke Pens van de Eindhovense band Kapotte Kachels komt niet terug op Spotify. De rechter heeft de band ongelijk gegeven. Het nummer lijkt te veel op Take a Chance on Me van ABBA. De band moet nu ruim 21.000 euro aan proceskosten betalen en gaat niet in beroep tegen de uitspraak. Een man van 56 uit Eindhoven moet 4 maanden de cel in voor de mishandeling van een journalist. 2 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man achtervolgde het slachtoffer samen met zijn zoon en schopte hem. De rechter hield ook rekening met zijn rol bij een zware mishandeling in 2022. PSV heeft de jaarlijkse Lichtstad-derby gewonnen. Tegen FC Eindhoven werd het gisteravond 3-0. Peter Bos zette een hoop jonge jongens in, maar ook Guus Til maakte weer minuten en scoorde meteen. Het was voor PSV een laatste voorbereiding op de eerste prijs van dit seizoen. Zondag is dan de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. En tot vrijdagochtend 7 uur geldt code geel in onze regio. Dit vanwege de hoge temperaturen. Het Nationaal Hitteplan is met ingang van vandaag weer van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden. Ook 's nachts blijft het warm. In Eindhoven zakt het kwik niet onder de 20 graden. Morgen koelt het wel iets af, maar kunnen we nog altijd de 32 graden halen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

hoop live opnames komen er voorbij, vind ik af en toe in mijn show. Toch, laten we eerlijk wijzen. Ja, Don Henley hebben we al een keer gehad. En de Eagles. En volgens mij ook Taylor Dane onlangs. Dus dat is wel leuk. Dit is niet live, zeker niet. Maar het is wel een lekkere classic uit de midden jaren 70. De warme zomer van 1975 werd hier opgedanst. Waarschijnlijk door opa en oma, als je nu luistert naar dit radiostation waar dit programma draait, Afternoon Delight. Dan denk je dat opa en oma er wel op gedanst hebben. Ja, ik weet het wel zeker, denk ik. In een of andere vage discotheek. Kun je het je voorstellen?

Magistrale, je dat wel. Magistrale. Zo gaat het magistrale jaar 1985. Zeker, dat, de zomer was toen ook wel redelijk, geloof ik. Ja, die was wel redelijk. Alleen de winter was niet te geloven. Maar goed, zover was het nog niet in die tijd dat Art Fine uitkwam. Ik weet het zeker, denk ik. Nu Pnauw en Chemistry. Bruno Mars achteraan met God Was Showing Up.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Weversmuseum in Geldrop organiseert op zaterdag 8 augustus weer de jaarlijkse textielmarkt. Op de Beek, het plein voor het Weversmuseum en cultuurcentrum De Weeffabriek. Er staan vele kramen met van alles wat met textiel te maken heeft. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen met textiel, kunst en creatieve hobby's. De textielmarkt is gratis te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags bij het Weverijmuseum Molenstraat 21 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. Gisteravond werden duizenden mensen uit een vakantiedorp aan de zuidkust van Kreta geëvacueerd. Deze zomer woeden er verschillende natuurbranden in Griekenland. Twee brandweerlieden kwamen bij het bestrijden van het vuur op Kreta om het leven. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Bolle Jos kreeg de hoogste straf, maar deze valt lager uit dan het Openbaar Ministerie eerder had geëist. Het draait om een drugssmokkel via de haven van Antwerpen. De zaak kent ruim 50 verdachten en het OM eiste in totaal 541 jaar celstraf. Bolle Jos zou nog altijd in Sierra Leone verblijven. Er is door Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Hij laat weten dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen, die zich blijven inzetten voor de bescherming en verdediging van hun burgers. De EU-lidstaten hebben ingestemd om 8,3 miljard euro extra uit te trekken om de luchtverdediging in Oekraïne te versterken. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
4: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
5: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
5: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: hele rommelige meesterwerkje uit 1968. De Small Faces met die onverwoestbare Lazy Sunday. En ik kan je vertellen, Lazy Sunday Afternoon, I've Got No Mind To Worry. Ja, zingt hij zo lekker laconiek. Nou, dat luie zondegevoel herken ik misschien wel. Een beetje met Lazy Sunday. Meestal met het besef dat ik nog duizend dingen in huis had moeten doen. Ah, jawel. Vrienden van de show, Platenprak, de dag voor vrijdag. En we knallen er weer lekker tegenaan met de classic hits op jouw radiostation. En ik kan je vertellen, ik heb een nieuw item.
1: Oh ja?
0: Ja. Namelijk de top 100 en dan een nummer 1 op een bepaalde dag. Ja, dat ga ik jou straks eventjes voorschotelen. Wat het is, nou, dan moet je maar even kijken op www.popmagazine.nl. Zo, ik zei het al, we gaan lekker tijd maken voor heerlijke muziek. Nou, een van de meest prikbare en melancholische parels uit de popgeschiedenis is toch wel uit 1966. The Beatles, For No One.

Wat een ongelofelijke dosis pure energie van funk was dat 81. Earth, Wind and Fire met een onverwoestbare klassieker. Let's groove! Nou, dan is het nu tijd voor een fantastische knaller van eigen bodem uit het jaar 1980. Hier is de Amerikaanse disco- en funkband Spargo met een gigantische nummer 1-hit, You and Me.

0: Wat een magistrale powerballad was dat uit 73. Aerosmith met de allereerste grote hit Dream On. Dan is nu tijd voor een van de meest hartverwarmende meezingers uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. We gaan terug naar 87 voor de onverwoestbare Willeke Alberti met Samen Zijn.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René.

0: absolute meester van de soul en R&B, Luther Vandross met Stop to Love. En laten we eerlijk zijn, met zo'n meeslepende en stijlvolle groove is het helemaal geen straf om dit nummer twee keer achter elkaar te draaien. Maar dat doen we niet, want we hebben een nieuwe rubriek, de Top 100, de nummer 1. En dat op 30 juli.
1: Dit is de nummer 1 uit de Top 100. Op deze datum uit het jaar 1972.
0: Op deze dag in 1972 stond A Whiter Shade of Pale van Procol Harum opnieuw op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Opvallend, want de plaat was 5 jaar eerder in 1967 al een enorme hit. En dankzij een succesvolle heruitgave ontdekte een hele generatie de tijdloze klassieker. De band werd opgericht door zanger Gary Brooker, samen met tekstschrijver Keith Reed en organist Matthew Visser. Vooral het herkenbare Hammond-orgel en de mysterieuze tekst maakten het nummer wereldberoemd. De muziek is bovendien geïnspireerd op de klassieke componist Johann Sebastian Bach. A Whiter Shade of Pale groeide uit tot een van de meest gedraaide nummers ooit op de radio. Het lied is door meer dan duizenden artiesten gecoverd en wordt nog altijd gezien als een van de grote popklassiekers aller tijden. Een bijzonder moment dus in de Nederlandse hitgeschiedenis. De zomer waarin de oude hit bewees dat echte klassiekers nooit verdwijnen, maar steeds weer terugkomen.

lekkere, geniale plaat uit 91. Queen met I'm Going Slightly Mad. En Freddie Mercury schreef dit met een flinke dosis zwarte humor over de lichte waanzin die hij door zijn ziekte ervaarde. Zo, tijd om de heup even los te gooien met een gloednieuwe spetter on the cover. Ja, het is een cover inderdaad. Namelijk de vrije tijdstrio Swingadilla met een frisse electro-swing van These Boots Are Made for Walking.

ongelooflijk. En toen de tijd vernieuwende popklassieker was dat uit 83. De pop rock veteranen van jazz sloegen met Owner of a Lonely Heart een compleet nieuwe koers in, mede dankzij de vlijmscherpe en moderne productie van Trevor Horn en de iconische harde gitaarriff. Dan gaan we naar Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Zeg het maar.

disco klassieker was dat uit 78. I Think I'm Sexy. Rod Stewart. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Ja, de tijd gaat snel met programma Platenbrak. Ik snap het. Je kan altijd een mailtje sturen naar info@renevenels.nl. Maar je moet eventjes op de website kijken. Pop Magazine, oftewel www.popmagazine.nl. Want ik heb heel veel, maar dan ook heel veel veranderd. Goed. Ik ga eruit met een stijlvolle, chique dosis Big Band Disco uit 76. Hier zijn de pioniers van Dr. Busted Original Savannah Band met een meeslepende doorbraakhit, Cherche La Femme. Ik zeg, maak er nog een mooie donderdag van. Ook namens mijn broer, adieu.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende 2 jaar wil het gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich zo'n 1000 banen schrappen om op die manier kosten te besparen. Bij het bedrijf werken wereldwijd 28.500 mensen. Onduidelijk is nog waar de banen op de tocht staan, maar een woordvoerder zegt dat ook in Nederland banen zullen verdwijnen. Waar precies en hoeveel moet nog met de sociale partners besproken worden. DSM Firmenich denkt jaarlijks 100 miljoen euro aan kosten te kunnen besparen. Eerder werd bekend dat Sunweb en Corendon vakantiegangers op het Griekse Kreta vanwege een natuurbrand in veiligheid hadden gebracht. Reisorganisatie D-Reizen meldt dat alle reizigers weer naar hun hotel kunnen terugkeren. D-Reizen had een deel van hun reizigers tijdelijk in een sporthal laten overnachten. De mensen die dit overkwam worden passend gecompenseerd. Vanmiddag kunnen ook de reizigers van Sunweb weer terug naar hun oorspronkelijke accommodatie. Voor de Franse kust zijn 3 vrouwen en een man om het leven gekomen bij een poging om met een taxiboot naar Engeland te gaan. Volgens de brandweer werden de 3 vrouwen om 6:30 vanmorgen gevonden. 2 uur later werden ze officieel doodverklaard. Onbekend is waar ze vandaan kwamen. Gisteren werd ook een overleden man gevonden. Vaak worden de migranten tegen betaling door zwaar beladen rubberbootjes op zee opgepikt om naar de Engelse kust te varen. Paul McCartney is genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De laatste plaat van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat tussen 12 kanshebbers. Waaronder onder andere Florence and the Machine, Olivia Dean, Ray en Dave. Sinds 1992 wordt de Mercury Prize uitgereikt. De genomineerden moeten nog even geduld hebben, want de winnaar wordt op 22 oktober pas gekozen. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Online.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet van Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Heb jij al gehoord van Free Stays? Met Free Stays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

jaar geleden was het een top 30 notering voor Katie Tunstall. Je hoorde Suddenly I See. Met zometeen de Europese weersverwachting. En Rhythm is a Dancer van Snap uit 91. Maar we gaan eerst terug naar 1986 met Talk Talk en Living in Another World.

0: Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio zonnig en zomers warm met maxima rond de 30 graden. In Zuid-Europa houdt de grote hitte aan met temperaturen tot 39 graden in Spanje en 37 graden in Albanië. In Noorwegen en het oosten van Rusland vallen lokaal enkele onweersbuien bij lagere temperaturen. Morgen wordt het bij ons iets minder warm, maar blijft het met 28 graden en veel zon heerlijk zomerweer. Zuid-Europa blijft extreem heet met maxima tot 39 graden, terwijl in Centraal-Europa, Polen, het kwik zelfs stijgt naar 36 graden. In het noorden, Noorwegen, Finland en Noordwesten, Ierland, blijft het gevoeliger voor een bui.
1: Knal je radio uit. Reinier Witbol Veugen.

De beste muziekmix op jouw radio met muziekplezier waar we teruggingen naar 1991 met Rhythm is a Dancer van Snap. Zometeen een recente hit uit de top 40 van Suzanne en Freek met Halverwege. Maar is tijd voor een klassieker uit 1974. Dit zijn The Hollies met The Air That I Breathe.

verder notering van Suzanne en Freek worden halverwege. En daarmee gaan we zometeen naar het weeroverzicht toe. Verder in het vooruitzicht, embarrassment van Madness. En nu het 76, Smokey. And I'll meet you at midnight.

0: weeroverzicht.
1: Vanmiddag schijnt de zon geregeld. Al ontstaan er in het zuiden en oosten ook enkele stapelwolken. Het kwik loopt regionaal flink op. In het oosten en zuidoosten tikken we de 30 tot 32 graden aan. Terwijl de westelijke kustregio's bij een matige westenwind een stuk aangenamer blijven steken op 23 tot 27 graden. Vanavond merkt u dat het sneller afkoelt dan gisteravond. Met halverwege de avond aangenamere waarden van 19 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten. De nacht naar vrijdag verloopt rustig met minimumtemperaturen die uitkomen tussen de 15 en 19 graden. Vrijdag schakelen we over naar iets minder heet weer. De zon krijgt nog steeds flink wat ruimte, maar moet die delen met wolkenvelden waaruit heel lokaal een lichte bui kan vallen. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 22 graden vlak aan de kust tot een warme 29 graden in het zuidoosten van ons land.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij een terrorismeonderzoek zijn in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar 3 verdachten opgepakt. Ze zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. In Eindhoven blies een arrestatieteam de voordeur van een huis op. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de arrestatie deel uitmaakt van een lopend terrorismeonderzoek. De woning en meerdere auto's zijn na de aanhouding doorzocht. De ABBA-parodie Dikke Pent van de Eindhovense band Kapotte Kachels komt niet terug op Spotify. De rechter heeft de band ongelijk gegeven. Het nummer lijkt te veel op Take a Chance on Me van ABBA. De band moet nu ruim 21.000 euro aan proceskosten betalen en gaat niet in beroep tegen de uitspraak. Een man van 56 uit Eindhoven moet 4 maanden de cel in voor de mishandeling van een journalist. 2 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man achtervolgde het slachtoffer samen met zijn zoon en schopte hem. De rechter hield ook rekening met zijn rol bij een zware mishandeling in 2022. PSV heeft de jaarlijkse Lichtstad-derby gewonnen. Tegen FC Eindhoven werd het gisteravond 3-0. Peter Bos zette een hoop jonge jongens in, maar ook Guus Til maakte weer minuten en scoorde meteen. Het was voor PSV een laatste voorbereiding op de eerste prijs van dit seizoen. Zondag is dan de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. En tot vrijdagochtend 7 uur geldt code geel in onze regio. Dit vanwege de hoge temperaturen. Het Nationaal Hitteplan is met ingang van vandaag weer van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden. Ook 's nachts blijft het warm. In Eindhoven zakt het kwik niet onder de 20 graden. Morgen koelt het wel iets af, maar kunnen we nog altijd de 32 graden halen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
4: Is je benieuwd?

Dus hier bij Muziekplezier, de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tens en de 20s. Met onderweg De La Soul. We gaan naar de top 40 van 40 jaar geleden met de top 10. We hebben de Cranberries en Yes and the Plastic Population. Het komende half uur voor je klaarstaan. En gaan nu naar 2013 met Camouflage. Hier is Ten.

0: met Ring, Ring, Ring. Hier bij Muziekplezier op deze donderdag 30 juli.
1: En dit was 40 jaar geleden de Top 40.
0: 22e jaargang, week 30, de editie van 26 juli 1986. Met vandaag de Top 10. In de derde week met superstip van 18 naar 10, de Disco Samba van de Toeman Zout. 5 weken notering voor de Holly Rock van Sheila E. Die zakt 1 plaats naar nummer 9. En met superstip van 23 naar 8 in de tweede week, T-Santo van Mattia Bizarre. Ook een superstip notering op nummer 7 met 7 plaatsen winst in de vierde week, Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Atlantis is Calling, Modern Talking in de vierde week. 3 plaatsen doorgestegen naar 6. En 3 plaatsen gezakt naar nummer 5. The Lessons in Love van Level 42 in de zevende week notering. 6 weken voor Bananarama met Venus, die stationair blijven staan op nummer 4. En met superstip van 10 naar 3 in de derde week. MC Michael G en DJ Swan met The Holiday Rap. 1 plaats doorgestegen naar nummer 2 in de vijfde week. The Queen of Pop, Madonna met Papa Don't Preach. En nummer 1 blijft nummer 1 in de derde week. Wham! En The Edge of Heaven. Nummer 1.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De boeren rijden op de twee rechte rijstroken. De dienst probeert het verkeer eromheen te leiden. De boeren zijn boos op het kabinet vanwege de stikstofplannen en demonstreerden afgelopen maandag ook al op verschillende plaatsen in het land tegen deze kabinetsplannen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. De uitbraak werd voor het eerst in het voorjaar geconstateerd en er zijn tot nu toe 3442 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage zou op dit moment op 44% liggen. In buurland Oeganda overleden 2 mensen aan de gevolgen van ebola. Volgens de Oegandese gezondheidsminister is de uitbraak in zijn land voorbij. In Oeganda werden eerder 20 besmettingen vastgesteld. In de regio Lège-Cap-Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden, weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. De weersomstandigheden zijn beter, het is koeler en het regent licht. Geadviseerd wordt wel om een vluchttas klaar te zetten en de telefoon onder handbereik te houden voor het geval het weer misgaat. In Spanje is de noodtoestand opgeheven en mogen mensen in de regio's Abila en Madrid ook weer huiswaarts keren. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Afgelopen nacht voer een gastanker van Qatar Energy door de zeestraat. Ook leek een andere tanker van de straat gebruik te maken, maar die had zijn transponder uitgeschakeld. Gisteren voeren 14 schepen met grondstoffen in beide richtingen door de zeestraat. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

kijkje in 2001 met The Outcast en Mrs. Jackson. Hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Muziekplezier iedere werkdag 2 uur lang. Met zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Met in het vooruitzicht The Army of Lovers met Crucified. Nu eerst de 82 Imagine en In the Heat of the Night.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Chicago, Los Angeles en Las Vegas met temperaturen van respectievelijk 30 graden Celsius, 33 graden Celsius en een hete 43 graden Celsius. New York heeft te maken met wisselvallig weer en kans op een bui bij 24 graden Celsius, terwijl Miami bewolkt blijft met een warme 35 graden Celsius. Morgen houdt New York kans op een bui bij 28 graden Celsius, terwijl Chicago en Los Angeles bewolkt zijn met respectievelijk 27 graden Celsius en 33 graden Celsius. Richting het weekend klaart het in New York op zaterdag zonnig op bij 27 graden Celsius, terwijl het in Las Vegas extreem heet wordt met temperaturen die oplopen tot

0: werd in 2014 een hit dankzij een autoreclame. Jullie de First Aid Kit met My Silver Linen. We zijn zo terug met Yo Smooth en Promised Land. Nu is
1: het weeroverzicht.
2: Vanmiddag schijnt de zon geregeld. Al ontstaan er in het zuiden en oosten ook enkele stapelwolken. Het kwik loopt regionaal flink op. In het oosten en zuidoosten tikken we de 30 tot 32 graden aan. Terwijl de westelijke kustregio's bij een matige westenwind een stuk aangenamer blijven steken op 23 tot 27 graden. Vanavond merkt u dat het sneller afkoelt dan gisteravond. Met halverwege de avond aangenamere waarden van 19 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten. De nacht naar vrijdag verloopt rustig met minimumtemperaturen die uitkomen tussen de 15 en 19 graden. Vrijdag schakelen we over naar iets minder heet weer. De zon krijgt nog steeds flink wat ruimte, maar moet die delen met wolkenvelden waaruit heel lokaal een lichte bui kan vallen. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 22 graden vlak aan de kust tot een warme 29 graden in het zuidoosten van ons land.
3: Dit is het regio-prikbord.
4: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten van Jet Jeugdtheater in het Joman Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar worden hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 middags en de poorten openen om 2:00. Kaartjes kosten €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Joman, Jomanweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 smiddags.
3: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

ons bij het laatste half uur van muziekplezier op deze donderdag 30 juli 2026. Met zometeen ATB, 9 p.m. Till I Come. Er is uit 2014 Doughton, hier is Home.

Want voor 1999, ATB, you're the 9 p.m. till I come. Hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Waar we richting het laatste kwartiertje gaan van muziekplezier. Met zometeen de hit in een verstaanbare taal. Maar eerst tijd voor een klassieker. Uit 76 is dit de Steve Miller Band. En Fly Like an Eagle.

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Er zijn momenten in het leven waarop de wereld om je heen op losse schroeven staat en je voor de ultieme keuze komt te staan om te vechten voor wat echt belangrijk is. Het is die diepe, onwankelbare vastberadenheid om je geliefde te beschermen tegen elke storm die opsteekt. Gewapend met niets minder dan oprechte toewijding. Je voelt de kracht door je aderen stromen wanneer je beseft dat je de glorie van de liefde zult verdedigen en kost wat het kost overeind zult blijven staan, ongeacht welke obstakels er op je pad komen. Het is een krachtige belofte die verder gaat dan de woorden. Het is een stille eed om elkaar nooit los te laten in donkere tijden. De groots opgebouwde melodie en de gepassioneerde zang versterken die heldhaftige boodschap en tillen het geheel naar een tijdloze triomf.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

0: in een bestaanbare taal. Deden we met de soundtrack van Karate Kid 2. Jorda Pieterse Tira met The Glory of Love. En wil je het nog een keer rustig op je gemak nalezen? Het staat gepubliceerd op facebook.com/muziekplezier.eu.
1: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And

Uit de hitlijst van het afgelopen jaar horen we Chess Special met If Not Now, Then When. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van muziekplezier voor deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 30 juli. We doen het nog eenmaal deze werkweek. Zelfde tijd, zelfde zender op die oh zo lekkere vrijdag. De opstart richting jouw weekend. Dan zijn we er weer 2 uur lang met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero de Tens en de 20s. Ik heb nog voor je klaarstaan deze van Dr. Hook uit 1972, Sylvia's Mother. Ik wens je nog

0: is het regio-prikbord.
1: Tijdens de Meerloze Zomerweken kunnen natuurliefhebbers op dinsdag 4 augustus vogelhuisjes maken in de IVN-tuin. De activiteit wordt georganiseerd door IVN Meerlo in samenwerking met het Zaan. Deelnemers krijgen eerst uitleg over vogels en hun broed- en nestgedrag en gaan daarna zelf aan de slag met het maken van een vogelhuisje. Alle materialen zijn aanwezig. De activiteit duurt van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij IVN Meerlo Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Meerlo. Deelname is gratis en aanmelden is gewenst.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de Bon geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De brug heeft last van zwakke plekken in het staal van de bogen en is daarom verboden voor zwaar vrachtverkeer en touringcars. Alleen vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens kregen een boete omdat de overtreding niet onder de Europese CBE-richtlijn valt. Die maakt het mogelijk kentekengegevens tussen landen uit te wisselen. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde, heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. De veroordeelde stuurde Marcouch tussen oktober vorig jaar en januari dit jaar mails waarin hij dreigde de burgemeester met een mes in het hart te steken en het gemeentehuis in brand te steken. Ook dreigde hij bij het ministerie van Volksgezondheid langs te gaan. De man wordt naast bedreiging ook veroordeeld voor opruiing. De veroordeelde is chronisch psychotisch en krijgt daarom geen celstraf. Het moederbedrijf van elektronicazaken Mediamarkt en Saturn, Seaconomy, heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. De verkopen stegen in het derde kwartaal met 8% op jaarbasis en de omzet kwam uit op zo'n €5,3 miljard. Ook profiteerde het bedrijf van het WK voetbal. Er gingen in die periode veel televisietoestellen over de toonbank. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De hoogste commandant van de NAVO heeft met de Poolse legerleiding een gesprek gehad. Volgens een woordvoerder hebben de NAVO en Polen hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio SMB.nl.
4: Radio SMB.

Ja, dat was lang geleden dat dit een hitje was. Van de groep Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer bij Dekker Radio. Nou, ik ben niet zo'n droevige, zoete dromer. Ik heb het over Snelle en Bente. Die hebben stiekem gedanst.

0: Snelle en Bente, stiekem gedanst. Een redelijk nieuwe uitvoering, want hij is van een paar maandjes geleden deze. Een Amerikaanse rhythm and blues groep en disco muziekgroep uit de late jaren 70 lees ik hier. Dat is deze groep, daar ga ik wat van draaien. Stargard.
1: Boris.
0: En het thema van een film. Which way is up? Wat is de bovenkant nou? Nou, dat weet ik ook niet hoor.

ook van een eeuwigheid terug, hoor. 1978, Stargard en Which Way Is Up? Wat is nou de bovenkant? Nou, dat hoef ik niet te weten, hoor. Johnny Guitar Watson, dat vond ik een mooie altijd. Deze draai ik voor mijn plezier. We gaan naar 1977. A Real Mother for You. Zo heet hij. Jaren niet gehoord, maar wel bij Dekker Radio. Yes, daar gaan we dan.

dat kan bij Dekker Radio. Ik heb nog een mooi verhaal bij de volgende die ik ga draaien. Want ik draai al heel wat jaartjes platen. Of bestanden, zo je wil, op de radio. En dat was ook in 1984 zo. Op 15 april 1984 is namelijk Tommy Cooper, de goochelaar, overleden. En ik had dienst bij Uniek FM in Amsterdam in het ochtendprogramma. En toen heb ik als eerbetoon aan Tommy Cooper deze gedraaid. Op 15 april 1984 dus. De Fez. Ja, want die had hij altijd op. Een nummer van Steely Dan, de groep uit Amerika. En de Fez.

En leuke liedjes maakte hij ook, André Verduin. Absoluut. Dus af en toe komt er eens eentje voorbij. Hè? Bij Dekker Radio alleen. We gaan eens eventjes kijken. Naar de Spencer Davis Group. Lekker veel herrie.

Doe maar, rustig maar, rustig maar. Ja. Oh, we gaan alweer richting het half uur, zeg. Dat gaat snel. Tjonge, jongen. En ik heb een leuke van de Doobie Brothers gevonden. Ja, ik was er wel een beetje vergeten, deze. Long Train Running neemt ons mee naar 1973. En dan zeg ik tot aan de andere kant van het half uur. Tot zo.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bij een terrorismeonderzoek zijn in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar 3 verdachten opgepakt. Ze zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. In Eindhoven blies een arrestatieteam de voordeur van een huis op. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de arrestatie deel uitmaakt van een lopend terrorismeonderzoek. De woning en meerdere auto's zijn na de aanhouding doorzocht. De ABBA-parodie Dikke Pens van de Eindhovense band Kapotte Kachels komt niet terug op Spotify. De rechter heeft de band ongelijk gegeven. Het nummer lijkt te veel op Take a Chance on Me van ABBA. De band moet nu ruim 21.000 euro aan proceskosten betalen en gaat niet in beroep tegen de uitspraak. Een man van 56 uit Eindhoven moet 4 maanden de cel in voor de mishandeling van een journalist. 2 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man achtervolgde het slachtoffer samen met zijn zoon en schopte hem. De rechter hield ook rekening met zijn rol bij een zware mishandeling in 2022. PSV heeft de jaarlijkse Lichtstadderby gewonnen. Tegen FC Eindhoven werd het gisteravond 3-0. Peter Bos zette een hoop jonge jongens in, maar ook Guus Til maakte weer minuten en scoorde meteen. Het was voor PSV een laatste voorbereiding op de eerste prijs van dit seizoen. Zondag is dan de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. En tot vrijdagochtend 7 uur geldt code geel in onze regio. Dit vanwege de hoge temperaturen. Het Nationaal Hitteplan is met ingang van vandaag weer van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden. Ook 's nachts blijft het warm. In Eindhoven zakt het kwik niet onder de 20 graden. Morgen koelt het wel iets af, maar kunnen we nog altijd de 32 graden halen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

En zo zijn we weer verzuimd geraakt in deel 2 van dit uur Dekker Radio. Dat gaat snel, jazeker. The Talk of the USA uit 1972 van The Middle of the Road. Leuke groep was dat trouwens in de tijd. 3 achter elkaar. Dadelijk Eos en Holly May Brood. Nou, het zal wel. Maar eerst Ambrosia. Biggest part of me.

Ios en Holly May Brood. Ja, de dochter van Herman. Ja, inderdaad. Tijd genoeg. Uit 2024 kwam die. En dat is lekker dan. Een stukje klassieke muziek bijna. Maar de groep heet Dat is lekker dan. Nou, dat is fijn. Gevoel van onmacht.

mooie zangeres hoor. Van Dat is Lekker Dan. Gevoel van onmacht. Dat doe ik er niet na. Zeker niet. Oh, ja. Het begint meteen te onweren, zeg. In het Dekker Radio Studio is het op het ogenblik slecht weer. Oh nee, het is Hamburg. Hamburg in regen.

0: Mooi, hè? Chicago. If You Leave Me Now, uit 1976.
1: Dekker Radio.
0: Zo. Ja, ik moet eventjes de sporen erin zetten, want we naderen het eind van dit uur, Dekker Radio. Het is alweer omgevlogen. En ik heb deze tot besluit. We gaan met de nachttrein. 1981. Met Steve Winwood. Ik zeg tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Sine Biebson en Breugel vertoont op donderdagmiddag 6 augustus... de boekverfilming The Circle in het Vestzaktheater van Bibliotheek Son en Breugel. De spannende film, gebaseerd op de bestseller van Dave Eggers... gaat over privacy, macht en invloed van technologie op het dagelijks leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in Café de Koster in het Dommelhuis. De voorstelling begint om 1 uur 's middags. Locatie, Bibliotheek Son en Breugel, Vestzaktheater. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheek- en vrouwactiefleden... en €7,50 voor niet-leden. Op donderdag 6 augustus om 1 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. In hoge beroep is een 64-jarige man vrijgesproken van de moord op de 31-jarige Duncan Zwakke. Het slachtoffer werd op 17 oktober 1989 voor het laatst in Zutphen gezien en verdween daarna spoorloos. Een getuige heeft verklaard dat de verdachte samen met iemand Zwakke heeft gedood in de kelder van het restaurant van zijn vader. Maar die verklaring is van horen zeggen, zegt de rechtbank. In 1990 werd de zaak tegen de verdachte geseponeerd en in 2022 weer opgepakt. Het lichaam van Zwakke is nooit gevonden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat het komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. Persbureau Reuters meldt dat Rusland afgelopen nacht mogelijk een Noord-Koreaanse raket heeft gebruikt bij de dodelijke aanval op Oekraïne. Als dat klopt, is het de eerste keer in bijna een jaar tijd dat zo'n raket werd ingezet. Het Russische leger gebruikte al eerder Noord-Koreaanse ballistische korte afstandsraketten tegen Oekraïne. De laatste keer zou dat op 8 augustus vorig jaar gebeurd zijn. Een van de bronnen zegt dat het erop lijkt dat Rusland over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Het weer grotendeels droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen wisselen wolken, zon en af en toe een bui elkaar af. Bij een noordelijke wind wordt het 20 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
7: Country. This is my station for country music. They play the best country. Country music really gets me going.

geleden door met de hit House Again. Dit is de opvolger Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Elke week op 40 stations en streams in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Hier is Kelsey Hart en Fireworks. Oh.

0: Elke week om deze tijd een country classic, een nieuw country plaat van meer dan 20 jaar geleden. En deze voldoet net aan het criterium. Uit 2005 in een nummer geschreven door Rodney Foster en George Dukas. Uit de Show Me State, Missouri, Sarah Evans en A Real Fine Place to Start. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 9, Riley Green.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

Zach Top en Hits from the Heartland, the South of Sanity. En wil je nou meer weten over deze zanger met Nederlandse roots? Lees het interview dat ik met hem had op de site van newcountry.nl. Hits from

Sophia Country Airplay voor Old Dominion uit 2023. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. You're the Memory Lane. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 3, hier is Luke Combs.

0: zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens ouders afkomstig zijn uit Engeland. In de kerk zong hij de bas- en baritonpartijen in het koor. Nadat er bij hem een poliep op een van zijn stembanden werd geconstateerd, besloot hij zijn stem klassiek te scholen om zo beter met zijn vocale kwaliteiten om te gaan. Tijdens een debuutoptreden in de Grand Ole Opry kreeg hij halverwege voor een door hem zelf geschreven nummer een staande ovatie.
0: Deze week Spotlight on...
1: Josh Turner.

De drie hits van deze zanger met een lage stem. Lalo, Your Man en Firecracker. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende...

Vraag me af of deze plaat wel op alle Amerikaanse radiostations gedraaid zal worden. De nieuwe single van Kacey Musgraves. For the first time on Dutch Radio, and Dry Spell. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur Hits from the Heartland. Tot zo.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moet daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse-Afrikaanse enclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat dat komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
0: SNB.
5: The good news is we're back with more of the hottest.

is de twee uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met het nieuwe nummer 1. En we hebben nog ook een twee uur een mooie primeur voor je. We gaan de twee uur van start met de breakout van deze week voor Kane Brown. Hier is Woman.

Elke week om deze tijd Dutch New Country, Americana of aanverwarmde muziek. Deze week een gospel country song van Elizabeth Gray. Ze is 55 en heeft een EP opgenomen. Ze stond met Because of You centraal in de Dutch Barn. It's from the Heartland, Josh Ross, Hate How You Look.

doorbraak zingen voor Grail & James. En de plaat heette Water at a Wedding. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

0: 5 weken genoteerd en nu al op nummer 29 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. De nieuwe single van Morgan Wallen heet Don't We. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is de nieuwe single van Ashley McBride en What If We Don't.
1: Hi, I'm Ashley McBride and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.

Play uit 2023. Destin Lynch, Stars Like Confetti. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. Brunette, Tucker Wetmore. Stuiven gewisseld met Riley Green. Change My Mind van 10 naar 9. 8 tot en met 6 zijn zittenblijvers. Op 8, Cody Johnson met The Fall. Op 7, Days Like These van Luke Combs. En op 6, Dylan Scott, What We'll Never Have. Vorige week 4, deze week 5. Ain't a Bad Life, Thomas Redd featuring Jordan Davis. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 4. Shaboozy en Jelly Roll met Amen. De grootste stijger binnen de top 10 is ook een plaat van Luke Combs. Van 5 naar 3, Sleepless in a Hotel Room. En op nummer 2 staat nog steeds Ella Langley met Choosing Texas. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 67ste week.

Beautiful Things. En dat waren ze weer, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 3 airplay hit voor Scotty McCreery en It Matters to Her. Groetjes, hoi!

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobit werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

Het is weer zover, u heeft weer een week op moeten wachten en moeten smachten. Maar we zijn er weer met Radio Bergestaten. Een uurtje lang weer gezellig even een terugblik op wat er allemaal moois is uitgebracht in de loop der jaren. En ook wat nieuws natuurlijk, rariteiten, dat bent u van ons gewend. En we gaan meteen met de eerste rariteit beginnen. En dat is een nummer van John Fogerty toen hij de Creedence verliet. En hij op de solo tour ging. Toen had hij op een gegeven moment een optreden met een negerformatie. En dat was de Fairfield Seven. En ja, die waren z'n vieren, dus ik weet niet of hij niet goed kan tellen. Maar goed, en dat is een prachtig nummer geworden. En daar gaan we eens even aan luisteren.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt, dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger en het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In twee mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
4: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
5: Deze aflevering open ik met Surrender Hill, een band die het Texaanse landschap haast hoorbaar maakt. Hun nieuwe werk ademt ruimte, liefde en verlies en vormt meteen een warme binnenkomer. Verder in dit eerste uur hoor je onder meer Brad Paisley met het album van de maand, een klassieker van Tom Jones en dan de krachtige stem van Brandi Carlile. Ik maak ook ruimte voor nieuw talent en muziek van eigen bodem.

0: Surrender Hill opent dit uur met drie nummers die mooi laten horen waar de band voor staat. Melodieuze country met een stevige rootsbasis en een warme, natuurlijke productie. Girl in Abilene was de eerste song. Cowboy's Last Ride en Wild Country dragen dezelfde sfeer. Maar elk nummer heeft zijn eigen invalshoek en karakter. De titel suggereert al dat de band zich thuis voelt in het klassieke countryverhaal. Met ruimte voor weemoed, reislust en een tikje nostalgie. Wat opvalt is de combinatie van toegankelijkheid en vakmanschap. Songs die meteen landen, maar toch genoeg detail hebben om te blijven hangen. Surrender Hill laat hier horen dat eenvoud vaak juist de grootste kracht is.
1: Well, it's raining at the campfire.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley en Miranda Lambert vormen samen een sterke combinatie op Someone Else's Arms. Een duet dat helemaal leunt op emotie, timing en onderlinge spanning. Paisley is uiteraard een meester in slimme country arrangementen, terwijl Lambert het nummer die extra dramatische lading geeft. Het resultaat is een song die zowel radiovriendelijk als inhoudelijk stevig is opgebouwd. Een duet als dit werkt vooral omdat beide stemmen karakter hebben en elkaar niet in de weg zitten.

Kaylee Hammack brengt met Must Be Nice een single die meteen laat horen hoe eigentijdse country vandaag kan klinken. Hammack heeft een frisse, directe manier van zingen die goed past bij songs met een persoonlijk randje. Ze laat bovendien horen dat moderne country geen afstand hoeft te nemen van karakter en verhaal.

Tom Jones met Green Green Grass of Home is een klassieker die niet veel introductie nodig heeft. Het nummer is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de bekendste country ballads in het repertoire, rond de grens tussen pop en country. Jones geeft er zijn kenmerkende kracht en warmte aan, waardoor de song ook vandaag nog overtuigt. Het blijft bijzonder hoe zo'n bekend lied telkens opnieuw fris kan klinken in een goede uitvoering. Een cover in het tweede uur.

Black Barrel en The Batman brengen met Uncle Chuck een single die meteen een eigen sfeer neerzet. De bandnaam alleen al suggereert een stevig, wat ruiger geluid. En de titel past er mooi bij. Uncle Chuck klinkt als een nummer dat geworteld is in storytelling en band spirit.

Brandy Carlisle is van de partij met The Joke, een song die inmiddels bijna een moderne klassieker genoemd kan worden. Het nummer is groots in opbouw, sterk in tekst en gedragen door Carlisle's indrukwekkende stem. Ze weet emotie en kracht heel natuurlijk samen te brengen, zonder dat het overdreven voelt. Carlisle staat voor kwaliteit, urgentie en persoonlijkheid.

Jack Browning laat met Champagne Taste horen dat hij thuis is in een stijl die tussen country Americana en songwriter pop in beweegt. De titel is licht ironisch, wat goed past bij een song die met een knipoog, maar wel serieus gebracht wordt. Het is een nummer dat niet per se schreeuwt om aandacht, maar juist daardoor overtuigt.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Een sterk staaltje Nederlands-Americana. David van Kolwijk weet sfeer en verhaal goed te combineren. The Last Gather klinkt bijna filmisch. Zijn werk laat horen dat rootsmuziek ook in Nederland leeft.

Jorieke Sterke brengt frisse energie binnen de Nederlandse country. Haar sound is licht en optimistisch. Free, open-minded gaat over vrijheid en zelfontdekking. Ze bouwt gestaag aan haar carrière van boerenrock naar country. Eind van dit jaar valt er meer country getint materiaal van haar te verwachten.

Een speelse titel. Right Swipe Miracle. Met een moderne insteek. Erik Lindeman mixt country met hedendaagse thema's, zoals online dating. Het resultaat is toegankelijk en herkenbaar. Zijn storytelling is direct en persoonlijk.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Met Treading Whiskey laat Brad Paisley opnieuw horen waarom hij al jaren tot de meest herkenbare country-artiesten behoort. Zijn werk combineert vakmanschap, slimme hoeks en een duidelijke band met de traditionele country-taal. Dit nummer voelt als een logisch vervolg op zijn reputatie als sterke storyteller en instrumentalist. Treading Whiskey heeft die typische mix van ironie en muzikaliteit die zijn songs vaak zo aantrekkelijk maakt.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Jennifer Nettles en Kevin Bacon leveren met Our Highway een samenwerking die meteen nieuwsgierig maakt. De combinatie van Nettles' country verleden en Bacon's herkenbare eigenzinnige aanwezigheid maakt dit een opvallende track. Dit was het eerste uur van Crossroads. Met sterke verhalen uit Texas, Nashville en Nederland hebben we een brede reis gemaakt door het huidige countrylandschap. In het tweede uur duiken we dieper in iconische songs van Brandi Carlile. Zetten we songwriter Sonny Throckmorton in de schijnwerpers en hoor je nieuwe muziek van onder andere Kimmy Bitter. Blijf luisteren.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt. Dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger. En het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
3: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

de tweede uur hoor je opnieuw de kracht van storytelling. Met een bijzondere focus op Brandy Carlile en een eerbetoon aan songwriter Sonny Throckmorton. Daarnaast zetten we Kimmy Bitter in de spotlight. En is er ruimte voor zowel gevestigde namen als nieuw talent. Van klassiekers tot nieuwe releases. Dit uur brengt het allemaal samen. Mae Este speelt met nostalgie naar de jaren 90. Verpakt in een knipogende titel, The 90s Cult. Estes liet horen dat ze humor en songwriting moeiteloos combineert. Een verfrissend, luchtig nummer. Zo kan deze song wel omschreven worden.

Brandy Carlile behoort tot de meest invloedrijke stemmen binnen de moderne Americana. Met The Story brak ze definitief door bij een breed publiek. Turpentine laat haar rauwe persoonlijke kant horen. Haar muziek balanceert tussen folk, rock en country. Carlile staat bekend om haar intense live-optredens.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Paisley speelt hier met het idee van een te kleine wereld. Humor en vakmanschap gaan hand in hand. Zijn gitaar blijft een handelsmerk. This Town Ain't Small Enough vormt een onderdeel van zijn veelzijdige albumproject Tacklebox.

Reba McEntire met Ring Ring is een mooie herinnering aan haar status als een van de meest duurzame stemmen in de country. Haar manier van zingen is altijd direct, herkenbaar en vol karakter. Reba weet moeiteloos een nummer te dragen, zelfs wanneer de productie modern is. Ring Ring houdt de balans tussen toegankelijkheid en klasse goed vast.

0: Come on, come pick me up, right? Come on, hurry.
1: De band Lula brengt met Blue About You een single die meteen een weemoedige en toch frisse indruk maakt. De titel wijst op een song die draait om stemming en relatiegevoel. Iets waar country en Amerikanen vaak sterk in zijn.

Johnny Reed brengt een cover van The Green Green Grass of Home. Zijn uitvoering geeft deze bekende klassieker net een andere kleur. Mede dankzij zijn emotionele benadering en heldere stem. Met de fiddle van Natalie McMaster krijgt het nummer bovendien extra traditionele glans.

William Michael Morgan laat met Red horen dat traditionele country nog altijd goed kan werken in een hedendaagse setting. Zijn stijl leunt vaak op klassieke invloeden, zonder ouderwets te worden. Morgan heeft een manier van zingen die eenvoudig lijkt, maar juist daardoor vertrouwen wekt.

Het Sonny Throckmorton blok is een mooi eerbetoon aan een songwriter die een enorme stempel op country heeft gedrukt. Met Last A Cheater's Waltz, I Wish You Could Have Turned My Head en Friday Night Blues hoor je hoe sterk zijn werk is, zeker als het door anderen wordt vertolkt. Maar we laten hem eerst zelf aan het woord. Throckmorton schreef songs die vaak draaien om herkenbare emoties, heldere melodieën en een klassieke country aanpak.

0: Jos Tatovi is een gelauwde Hawaïaanse zanger, bekend van island reggae en R&B. Hij won al meerdere Hawaïaanse Grammys en werd zelfs ooit voor een echte Grammy genomineerd. Recent sloeg hij een verrassende weg in, richting country soul, geïnspireerd door onder meer George Strait en Alan Jackson. En Favorite Weather is daar een mooi voorbeeld van.
1: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Kimmy Bitter krijgt in de tweede uur een mooie plek met Love Me or Leave Me Alone en More, More, More. Haar werk past uitstekend in het huidige Amerikaanse countrylandschap, waar karakter, flair en zelfbewustzijn steeds belangrijker worden. De titels wijzen op een duidelijke houding, direct, speels en zonder omwegen. Kimmy Bitter combineert de moderne sound met een knipoog naar traditionele country-uitstraling.

Een ode aan de traditionele country. Nathan Wayne blijft dicht bij de roots. Keep It Country is recht toe, recht aan. Zijn stijl is eerlijk en ongecompliceerd. Een passend slot van deze aflevering. Dit was Crossroads voor deze week. 2 uur vol verhalen, nieuwe ontdekkingen en vertrouwde namen uit de wereld van country en Americana. Van Texas tot Nashville en van gevestigde legendes tot nieuw talent. Graag tot de volgende aflevering.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
8: Great education to understand our statement.
9: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
10: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: We willen weer wat leuks gaan doen eigenlijk.
1: We zijn er toch.
0: Ab, goedenavond.
1: Goedenavond. Nu ja, al gezellig.
0: Nu al gezellig, ja. Hè? Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel.
1: Toen ben ik wel al.
0: Dat was jouw tekst eigenlijk.
1: Maar ja, dus maar dat maakt niet uit. Je mag hem lenen.
0: Ik mag hem lenen. Nou, dat is heel fijn. Hè? Ja, we gaan twee uur weer bezig met die mooie muziekstijlen. En met Luc naast ons.
2: Goedenavond allemaal.
0: Ja, goedenavond Luc. Voor ook nog weer eens drie nummers in zijn drie maandelijks moment. Johan voor de techniek. Valerie die heeft op het moment van allerlei werkzaamheden.
1: Druk, druk, druk.
0: Druk, druk, druk. En Jolanda die zit erbij om Luc weer in de gaten te houden.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja.
2: Goedenavond. Goedenavond.
0: En dan zou ik willen zeggen van Ab, het nummer wat we net hoorden. Daar had jij wel iets over te vertellen.
1: Ja, Luke Combs hoorden wij net. En twee weken geleden speelde deze Luke Combs in een uitverkochte Amsterdam Arena in Amsterdam. En mijn twee zoons waren erbij aanwezig. En die hebben een geweldige avond gehad. En er waren, let wel, 60.000 mensen aanwezig.
0: Zo.
1: Bij een countryconcert in Nederland. Ik denk dat dat een record is. Ik ben er niet overal bij geweest, maar heel veel. Dus er is hoop, teamen. En Luke Combs die begon die avond met dit nummer, My Kind of Saturday Night. En dat leek me een zeer passende opening voor de uitzending van vanavond.
0: Dat klopt helemaal. En daar heb ik aan voldaan om hem dan te beginnen.
1: Lekker,
0: voor vanavond. En dan, ja, ik was weer aan het scharrelen in mijn cd's en dat. En toen kwam ik de band tegen, 64 West.
1: Oké. Okay.
0: En ja, leuke band.
1: Ja, ja ik ken ze niet, maar dat gaan we waarschijnlijk horen.
0: Het kwam mij ook een beetje onbekend eerst over, maar ik had hem wel in mijn bezit. Dus we gaan er naar luisteren met Yves.

0: Niks mis mee.
1: Even, Julien.
0: Niks mis mee.
1: Nee, hè?
0: Nee, dat is helemaal prima, joh.
1: Ja, ik kom af en toe als leuk spul tegen.
0: Je moet vaker die bank opzij schuiven thuis, dat je die cd's erbij kan.
1: Ja, maar deze die stonden als pootje onder mijn bank.
0: Oh, onderlegger. Hij kraakte niet.
1: Nee, dat... Maar goed, dan gaan we naar de volgende app en dat is die Colter Wall.
0: Colter Wall, ja. Ik zit veel met mijn jongste zoon in de auto op weg naar al zijn honkbalwedstrijden hier in Nederland. En dan mag hij altijd de muziek verzorgen en dan trakteert hij mij altijd op een hele mooie mix van allerlei country muziek. En zo kwam ook het volgende nummer voorbij van die Colter Wall. Dat is een man uit Saskatchewan en dan zitten we in Canada. En ik zag die man jaren terug een keer optreden, Tim in het Paradiso. Ja, dat vond ik echt geweldig. Een hele bijzondere lage stem.
1: Oh, leuk.
0: Ja, is leuk. En ik was eerlijk gezegd een beetje uit het oog verloren, maar mijn zoon bracht me weer terug naar Colter Wall. En hier is hij met het schitterende Cowpoke.

0: Wat is dat toch leuk om die verschillende soorten muziek binnen de country te horen.
1: En er is zoveel, Timo.
0: Ja.
1: Er is zo vreselijk veel.
0: Ik zat pas al een keer van, nu houdt het wel een keer op. We hebben alles wel eens een beetje gedraaid. Maar
1: en dan komt nog steeds heel veel nieuws.
0: 0,000%. Ja. 0,0001.
1: Dat is veel.
0: Ja.
1: Of weinig. Ja, er is veel. En er komt elke week weer nieuwe bij, hè?
0: Ja, dat is het juist, hè?
1: Ja, en wat er is, gaat niet weg.
0: Nee, ook dat niet.
1: Dus
0: nee.
1: Gaat ons niet lukken allemaal.
0: Nee. Nee, maar ik heb al eens vaker gezegd, al het materiaal wat ik tegenwoordig heb, dan moet ik wel 300 worden.
1: Ja, nou, dan kunnen we gaan beginnen.
0: Ja.
1: Je weet nooit.
0: Ja. Af en toe moet gevoerd worden en dat. Maar,
1: ademhalen, drinken en eten, kom in heel eind.
0: Dat is een goed advies.
1: Ja. Mijn oma zei dat altijd. Die is bijna 100 geworden. Dus.
0: Oh. Nee, dat is goed. Dan weet ik dat voorlopig even. We gaan naar het volgende. En dat gaan we doen met onze bekende Lynn Anderson. En die heeft nogal meer familie, geloof ik, die in de muziekwereld zitten. En een fantastische vrouw. Ik heb hier de LP staan van haar, want ze komt van LP.
1: We gaan vinyl.
0: We gaan naar vinyl.
1: Dat was ook even de tune dat we net hoorden.
0: Ja. En dat gaan we doen met het volgende. En dat willen we elkaar toewensen. Listen to a country song.

0: wat over zeggen, want ja, Lynn Anderson die heeft de hoes of de LP verkeerd gemaakt. Maar het was het nummer 1 van kant 2. En dat was het nummer Take Me To Your World. En we kregen het van een pakje Pickwick thee. Dat was die
1: dan
0: LP
1: is het,
0: bij.
1: Dan is het te verwachten dat die labels misschien verkeerd geplakt zijn.
0: Dat zal wel, ja. Maar goed.
1: Maar ook mooi.
0: Even serieus weer. Dat doen we altijd. We gaan naar Alan Jackson.
1: Ja, vanavond, Timmy, wil ik een viertal nummers laten horen van artiesten die ermee stoppen. Of inmiddels zijn gestopt, ja. Met optreden met name. En de eerste van die vier is de inmiddels 67-jarige Alan Jackson. En deze geweldige zanger is getroffen door de ziekte van Charcot-Marie-Tooth. Die moest ik even opzoeken.
0: Ja.
1: Maar dat is een aandoening aan het zenuwstelsel. Waardoor je spieren korter worden, ja, zoiets. Ja. En dat is natuurlijk, ja, daar kan je dus niet meer goed optreden en spelen. Dat is natuurlijk enorm triest. En het dwong Alan Jackson om te stoppen met live optredens. En een maand geleden, dat was 27 juni 2026... gaf hij zijn allerlaatste concert in waar anders, in Nashville. En een van de nummers die hij die avond speelde was Midnight in Montgomery.

0: Weer een prachtig nummer van Alan Jackson. Midnight in Montgomery.
1: Ja, ja, mooi hè?
0: Ja.
1: En hij is mee gestopt.
0: Ja, jammer. Ja,
1: nee, gelukkig kunnen we die platen nog altijd draaien. Of de muziek. Oh,
0: ik heb er ook wel wat. Dus
1: ja.
0: We kunnen nog weer heel veel doen.
1: Mooi artiest.
0: Ja. Ja, het was voor mij toen in die tijd eigenlijk... Wie was het allerbeste voor mijn gevoel? Garth Brooks of Alan Jackson?
1: Ja, het is geen wedstrijdje, roep ik altijd.
0: Nee.
1: En het mooie is, je hoeft ook niet te kiezen. Je kan allebei lekker draaien. Maar het, is, het zijn wel twee verschillende ook nog wel.
0: Ja.
1: Dus er is nog wel wat te kiezen. Maar weet je, het is allebei prachtig.
0: Zeker. En dan gaan we naar Emmylou Harris.
1: Ook prachtig.
0: Ja.
1: Ook prachtig. Ja, nog een artiest die bezig is met, met haar afscheidstournee. Als die nog bezig is, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk Emmylou Harris en Tieme. Daar waren wij bij. Hè?
0: Daar waren wij zeker bij
1: in Rotterdam.
0: Ja. Ja.
1: En ja, dan kan ik heel lang gaan babbelen over Emmylou Harris. Dat hebben we een keer een jaar lang gedaan. Dus dat gaan we misschien niet doen. Ja, ik wil je laten kiezen uit de 4 LP's die ik hier heb meegenomen, Tieme. En ik had het nu volgende nummer voorgesteld. En ik wilde je vragen, joh, welke wil je doen? Toen zei jij, nou... Dit is eigenlijk wel helemaal goed.
0: Ja,
1: dus we gaan gewoon een heel mooi nummer draaien. Pieces of the Sky heet de plaat uit 1975. En we gaan luisteren naar een nummer dat ze ook speelden daar in Rotterdam, waar wij bij waren. En dat is schitterend Boulder to Birmingham.

0: now on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: En u maar denken, het was al een oud nummer wat we gehoord hebben. Het waren de Cornish Brothers, twee broers. Melvin Coins en Ray Coins. En ze zijn country mensjes. En daar ben ik liefhebber van.
2: Ook.
1: Ja, ook.
2: Dat was mij nog niet opgevallen.
1: Nou ja,
2: goed. Dat heb je nog heel lang verborgen weten te houden.
1: Ja, ik denk, ik doe mijn best voor leven.
2: Maar mooi dit.
1: Ja, en dan, ik heb nog drie hele bekende nummers.
2: Nog ouder.
1: Nog ouder. Gene Autry, South of the Border. Kent iedereen.
2: Ja.
1: Ik verwacht ook wel dat ze in buiten zometeen de mensen wel mee gaan zingen. Sons of the Pioneers. En het overbekende Tumbling Tumbleweed.
2: Kent ook iedereen.
1: Ja. Kent ook iedereen. En dan, voor de liefhebbers. Hij heeft iets te veel gehad al. Dat is wel te merken. Maar het gaat van de Tex Ridder over Ray

0: Onze Tex Ridder.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Nou, je had het ook niet kunnen opnemen natuurlijk zo, hè? Maar,
0: nee.
1: Of niet kunnen uitbrengen.
0: Niet kunnen uitbrengen.
1: Maar
0: omdat is wel, je het uitgebracht hebt, heb ik het ook gedraaid.
1: Wij laten alles horen. Wij zijn heel breed. Dus ook grappen en grollen. Ja. Terwijl wij zo serieus proberen te zijn. Moeten doorheen.
2: Meesterlijk dit. Meesterlijk.
1: Mooi, hè?
0: Ja, prachtig. Goed, dat waren dus de drie platen uit de oude doos. En dan gaan we door naar John de Hyatt.
1: John Hyatt, ja, want ik was met die vier mensen die zijn aan het stoppen zijn, hè, met toeren en dat soort dingen. En daar is deze man helaas één van. Want in diezelfde doelen in Rotterdam, waar wij onze vriendin Emmylou hebben gezien, was ik enkele weken later getuige van het concert van John Hyatt. De geweldige singer-songwriter uit Indianapolis. Hij is 73 jaar, maar hij heeft een paar jaar geleden een ernstig ongeluk gehad. En daar heeft hij hersenschade opgelopen. En daar is hij niet helemaal van hersteld. En zijn vrouw verboden, zo vertelde hij mij op het podium, om nog veel langer actief te zijn en zeker geen wereldtournees meer te gaan doen. Dus hij was voor het laatst in ons land en ik heb hem echt de afgelopen 30 jaar wel zeker 10 keer gezien. Een paar jaar terug maakte hij nog een schitterend album met onze grote vriend, de dobro-gigant Jerry Douglas en zijn band. En die plaatst dat ook hier op onze tafel. En van het album, met de titel Leftover Feelings, gaan we luisteren naar het nummer All the Lilacs in Ohio, maar let vooral even op het intro van Jerry Douglas.

0: Wat mooie muziek.
1: Aldous John Hyatt met Jerry Douglas in zijn band.
0: Zaten ze live?
1: Nee.
0: Het leek net of er een publiekscore mee zat.
1: Nee, wij zaten een beetje met te tikken en te takken. En te
0: doen.
1: Dat waren wij.
0: Oh, waren wij?
1: Ja.
0: Oh. We gaan naar de volgende. Dat is er eentje voor Luc. Jeanette Williams.
2: Ja, Jeanette Williams. Ja, het is een prachtige bluegrass zangeres. En ja, ik heb dus een keer, ik weet niet, het is al heel lang geleden dat ik deze cd ergens heb aangeschaft. En ik vond het zelf wel heel erg leuk om eens een nummer te draaien. Wat we allemaal kennen, maar in deze uitvoering kennen we hem geen van allen. Ja, een aantal van ons kennen hem misschien wel. Maar de meeste luisteraars zullen dat zeker niet kennen. We gaan luisteren naar I Will Survive. First I was-

Ja, dat was een mooi nummer. Ik kende hem inderdaad niet, Luc. Deze versie, dus dat klopt. We gaan door naar de laatste artiest. Helaas moet ik zeggen, je zal er misschien van schrikken, die moet stoppen met haar muzikale activiteiten. Dat is namelijk mijn vriendinnetje Jess Jacoy. Die heeft persoonlijk wat te verstouwen gehad. Haar beide ouders zijn overleden kort na elkaar. En ze heeft besloten om de muziek voorlopig even stop te zetten en terug te keren naar haar familie in Seattle en omgeving. Dus we kunnen gelukkig nog wel de muziek draaien en we kiezen nummer van haar laatste album, misschien wel haar laatste ooit, Cul-de-sac Kid van vorig jaar, en het nummer heet Tearing Up Heaven.

0: Hey, I'm Jess Jacoy from Nashville, and you're listening to Countryland Radio.
1: En dan gaan we naar het laatste van vanavond, van het eerste uur. Dat is een nummer van vinyl. Een singeltje zelfs. En die hebben we ooit eens een keer overgehouden van Jan Broekhuizen. En daar danken we hem voor. Ja, maar goed, leeft hij niet meer. Maar, ja. Cloud Gray, dat was de artiest. En het overbekende Family Bible.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse race. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
0: SNB
5: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB.
6: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
7: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Met die speciale muziekstijl. Nou, speciaal. Ja, eigenlijk wel, hè. Want country, bluegrass, all time.
1: En alles wat erbij hoort.
0: En alles wat erbij hoort. En dat draaide vanavond met Dan Paisley. En dan praten we dus over de zoon van Bob Paisley. En dan praten we niet over Brad Paisley, want dat is geen familie van elkaar.
1: Oké.
0: Dus, maar goed, echte onvervalste bluegrass muziek. Hij is in Nederland geweest. Hij is zelfs in Barneveld geweest, of in Voorthuizen geweest, Dan. En ik heb hem zelfs nog een hand gegeven. Ik heb hem wel gelijk weer teruggevraagd.
1: Teruggekregen,
0: ja. Ja. Dus, goed, dat was dus het nummer Alcatraz Island Blues. Prachtig. Maar we hebben nog veel meer mooie dingen. En we gaan dus door naar Keith Whitley.
1: Keith Whitley, dat is een nummer uit de playlist van mijn zoon in de auto op weg naar het honkbal. En dat is Keith Whitley, de country en ook bluegrass zanger uit... Ja, hoe kan het ook anders als je bluegrass zingt? Uit Kentucky, ja. Komt hij. En die Whitley was een zeer veelbelovend artiest. En die was bezig aan een hele indrukwekkende carrière. Die ooit op 16-jarige leeftijd begon in de band van Ralph Stanley. Daar is hij ooit begonnen. Als gitarist. Maar onze Keith Whitley die overleed helaas in mei 1989 op 34 giftiging. Maar Timmy, wat heeft deze man een mooie muziek gemaakt. Dat nummer voorgeschoteld van het album LA to Miami uit 1985. En dat mooie nummer luistert naar de titel Miami, My Amy.

0: Nou, dat is weer genieten van...
1: Mooi, Kievoetli, mooi.
0: Ja.
1: Zo jong.
0: Hoe krijgen we het voor elkaar om zulke goede muziek...
1: Ja, dat is een gave, Tim.
0: Ja.
1: Dat is een gave. En het, hoe afwisselend is het ook weer.
0: Ja.
1: Ook naar het volgende nummer is ook weer heel anders.
0: Ja, maar het bijzondere is natuurlijk dat we met z'n allen... zo'n groot assortiment muziek hebben.
1: En allemaal onze eigen beetje favoriete stijl.
0: Ja.
1: Ook, hè, wat dat betreft.
0: Leuk. Ja. We gaan dan naar...
1: We gaan naar, naar een nieuw album van mijn favoriete band uit het genre. Americana. En dat is de band American Aquarium. En dat is de band van de frontman BJ Barham. En ze komen uit Raleigh en het ligt in North Carolina. Eind dit jaar zijn ze weer in Europa. Onder andere in Groningen. Daar ga ik zeker heen. En misschien ook nog wel naar het buitenland. Nog even kijken. Een maand geleden verscheen dit schitterende album. Hij staat hier op de tafel. En dat album heet New Ways to Lose. En van die plaat gaan we nu luisteren naar het openingsnummer Dollar General.

0: Nou, we hebben toch weer een bijzonder iets.
1: Mooi, hè?
0: Ik blijf ervan genieten.
1: Lekker, hè?
0: Ik hoop de luisteraars ook thuis dat ze genieten. En ik weet er op het moment eentje, die zit zeker te genieten.
1: En moet ik nou draaien? Is dat een spelletje aan het worden?
0: Nou, ik denk dat de meesten wel weten wie het is.
2: Oh, ik denk het ook wel.
0: Ja. Goed, wetenschap.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Ja, dat is even het eens wat we zeggen. We gaan naar Ronda Vincent, Luc.
2: Ja, Ronda Vincent. Ik vond het alweer eens leuk om weer eens iets van Ronda Vincent te draaien. En ja, het is een heel leuk liedje, want het gaat eigenlijk over de zomer. Nou, daar zitten we natuurlijk middenin. En ja, de komende tijd wordt het ook weer wat warmer. Dus daar gaat het eigenlijk een beetje over, volgens mij. Maar ja, we gaan dus even leuk luisteren naar Ronda Vincent.

0: voor dit mooie nummer.
1: Heerlijk.
2: Ja, graag gedaan.
0: Wij horen graag toch meer van je.
2: Ja, zeker.
0: En dan gaan we door naar Ab.
1: Ja, de nieuwe cd van Eric Brace en Tom Hughes, die is al een paar keer voorbij gekomen. Maar het nummer wat we nu gaan horen hebben we denk ik nog niet gedraaid. Het gaat om een nummer dat Eric Brace heeft geschreven voor onze gemeenschappelijke vriend Peter Cooper, die zo jammerlijk is overleden een paar jaar geleden. En ik heb de man onlangs weer een paar keer gezien. En toen ze dit nummer aankondigden en spelen, hield ik het niet meer droog, team. Want het was heel erg mooi. Een ode dus aan mijn goede vriend Peter Cooper van de heer Eric Brace en Tom Hughes, van het mooie album Circle and Square dat eerder dit jaar verscheen. En de titel van het nummer is Nothing Hurts.
3: 1, 2...

0: Dit is country muziek.
1: Ja, in ieder geval heel mooi.
0: Ja.
1: In ieder geval heel mooi. Ik vind dit zo gruwelijk mooi. En ik sprak die mannen daar over dit nummer. En die, het is, dit nummer kwam ook een beetje binnen waaien, zei Erik. Een beetje andere woorden, maar daar kwam het een beetje op neer. Dus ja. Moet je heel hard werken aan een liedje. Hij zegt, maar dit zijn die zinnen die schreef ik eigenlijk zo op. Hij zegt, nou, het arrangement is niet zo heel erg ingewikkeld. Dus hadden heel snel dit gemaakt, zeg maar, in elkaar gemaakt. Hij zegt, het stond ook echt in een paar takes. Stond het allemaal keurig op de band. En het is echt zo'n mooi nummer over Peter Cooper. En ik vind het echt gruwelijk mooi. Echt heel mooi.
0: Van het begin van je leven tot het einde van je leven. Dat wordt hier zo mooi in bezongen.
1: Ja, en het is... Het was zo'n mooie vent, die gozer. Ik heb zo van die man genoten. En nu nog wel van zijn muziek. Maar met die man praten, met Peter Cooper heb ik het dan over. Hè?
0: Ja.
1: Met die man praten over muziek, over sport, over literatuur. Ja, het was geweldig. Zo'n mooi vent.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog een nummer waar deze man wordt geëerd. Het volgende nummer. En maar dan op een heel andere wijze. En dat is een nummer van Otis Gibbs. En Otis Gibbs heb ik ook wel eens gedraaid. Niet zo vaak, maar wel eens. Dat is een singer-songwriter uit Wanamaker. En dat ligt in het plaatsje Indiana. En jaren terug, flink aantal jaren geleden, verhuisde hij met zijn vrouw naar East Nashville. Om daar in de muziek verder te gaan. En in East Nashville woonden ook in die tijd Eric Brace en toen ook nog Peter Cooper. En via een andere muzikant, Todd Snyder, ook een bekende naam, eind vorig jaar overleden helaas, werd kort nadat hij naar de East Side, zoals het heet, East Nashville noemen ze de East Side, was verhuisd, werd hij Otis Gibbs uitgenodigd voor een muzikaal samenzijn in de tuin van Todd Snyder, om daar gewoon lekker muziek te maken en te luisteren naar de muziek onder het genot van een hapje en een drankje. En daar speelde dus Todd Snyder met als begeleidingsband Eric Brace, Peter Cooper en Tom Mutes, onder andere. En een beter welkom in East Nashville kon Otis Gibbs zich niet wensen door daar met die mensen, mensen te leren kennen en naar de muziek te luisteren. En hij schreef er een heel mooi nummer over. En de Saint Peter, die hij noemt in het liedje, dat is dus Peter Cooper. Dus we gaan luisteren naar Otis Gibbs met een hele mooi nummer, East Side. Me

0: houdt hem even stil. Ja, een van de allermooiste albums van 2026 zal ongetwijfeld dit album zijn. Tim, ik hou hem hier even omhoog. Ja. A Heavy Duty Heart van Drayton Farley. Een onwijs goede muzikant die ik vorig jaar min of meer per ongeluk live zag spelen in Huntsville in Alabama. Dat is vlakbij, daar komt hij ook vandaan. Ja. Vlak in de buurt van. En ik was na dat concert verkocht en ik ben inmiddels heel groot fan. En eerder dit jaar verscheen dus dit album A Heavy Duty Heart. En die plaat begon met dit onwaarschijnlijk mooie nummer Love We Mean. En dat was prachtig.
1: Hoe ver kunnen we nog gaan, Ab?
0: We hebben nog een half uur of zo. Dus, we gaan gewoon door.
1: De volgende dan maar.
0: Wat mag ik dan weer? Nee,
1: ja, je mag. Ja,
0: je mag ik gewoon door? Dan gaan we dan zeker naar mevrouw Ashley, of niet?
1: Ja.
0: Ja, nog zo'n geweldige mooie release dit jaar. Het album Wild, zo heet die plaat, van Ashley McBride. En ik was al best wel een liefhebber van haar muziek na haar eerste twee albums. En ik heb er zelfs nog met Jos samen gezien in de Melkweg in die tijd. Het is al, Jos die zal ze allemaal wel appen, weet ik veel, 2018 of zo, weet ik niet. Maar de platen die daarna volgden waren wat minder, vond ik. Die waren niet zo interessant. Maar nu heeft ze weer mijn volste aandacht. Want de plaat Wild vind ik echt geweldig. Een wat steviger nummer nu, maar dat is na wat we net hebben gehoord misschien wel zo lekker. Ashley McBride dus, en we gaan luisteren naar What If We Don't.

0: van het geweldige album Wild van Ashley McBride horen we What If We Don't.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Hot damn right.
2: En dat gaan we nu zeker doen, Luc.
3: Ja.
2: Jouw moment even.
3: Ja, dit is natuurlijk het moment van het engeltje. Hè? Binnen Counterland hebben we het over het engeltje. Alison Krauss die is dit jaar afgelopen donderdag 55 jaar jong geworden. En dat gaan we dus nu vieren met een prachtig nummer van het album Paper Airplane uit 2011.
2: Nummer Lady Born Down.

0: Gefeliciteerd, Luc.
1: Hey. Ja, ja, hè? Jullie allemaal gefeliciteerd met Alison Krauss. Ja. Geweldig, hè? Dit was natuurlijk prachtig. Ja, ze heeft natuurlijk vele mooie albums gemaakt. Maar dit is nog een van de albums met, samen ook met Dan Taminski.
0: Oké. Okay. Nou, ze heeft zangles gehad, dat kun je horen.
1: Ja, ja dat kun je zeker horen, ja.
2: Maar ze kon nog heel goed viool spelen.
1: Zeker, zeker.
2: Ja, ja.
1: En ze had natuurlijk een prachtige band, hè? Jerry Douglas, Dan Taminski, Ron Block, Barry Bales aan de bas. Ja, jongens, kijk, dan heb je natuurlijk wel eigenlijk wel de allergrootste draaide.
0: Dat is te horen, hè? Dat is te horen.
2: Ja, ja, ja. Goed, we gaan weer naar een moment van vinyl.
0: Ja, ik denk het wel. Jazeker, Nederlandse blokje gaan we doen, Tim. Oh, je weet helemaal de Nederlandse muziek mee. En ja, dat begin ik met Paul Bond. Onder zijn artiestenaam P.J.M. Bond is zijn nieuwe album Coyote King of the Island onlangs uitgebracht. En met die plaat doet hij momenteel langs de podia in het hele land. Als hij tenminste niet te druk is met zijn band Her Majesty, want daar speelt hij ook in, hè? Die plaat, die Coyote, die is niet echt geproduceerd. Die is gewoon live ingespeeld. En zelfs zonder dat de muzikanten vooraf wisten wat ze gingen spelen. Hoe ging dat? Paul, die kwam naar de studio met die gasten. Die speelde die nummers eerst solo voor op de gitaar of op de piano. 1 keer of 2 keer. Daarna kregen die mannen de muziek, de bladmuziek uitgereikt. En toen werden die nummers in maximaal 3 takes live opgenomen, ingespeeld en opgenomen. En dan krijg je dus een heel prachtig puur album wat niet geproduceerd is. En van dat hele mooie album koos ik voor het nummer What the Hell Am I Supposed to Do?

0: te draaien. Wanneer is dan het laatste gedeelte?
1: Ja, je kan de tijd niet meelopen, maar prachtig, prachtig gespeeld.
0: Ja.
1: Live ingespeeld en vanaf vinyl gedraaid.
0: Prachtig.
1: Ja, mooi.
0: Maar nog een bekende van jou.
1: Nog een bekende, ja, van ons allemaal. Hè? Dit is een nieuwe single verschenen, een maandje of twee terug misschien alweer, van de band Turmoil.
0: Oh.
1: En die kennen we allemaal hier. De band van de zanger gitarist Bart de Waal. En daar had ik even contact mee. Hij zei, joh, we hebben een nieuwe single. Ik zei, joh, stuur op. Want die gaan we zeker draaien. We hebben ze natuurlijk twee keer live gehad. Hè? Een keer hier in de studio. En een keer in het Rebellonk.
0: In het Rebellonk.
1: Het hele band, dat was geweldig. En die gasten zijn gewoon heel erg goed. En ook dit nummer valt weer onder dat hele mooie genre. Ik weet niet of hij klaarstaat. Nee, hij heeft hem niet klaarstaan. Of hij heeft hem wel klaarstaan. Hij heeft hem niet klaarstaan. Americana. En dat klinkt wel heel lekker. En ik heb ook geen idee of dit een opmaat is naar meer. Of er een plaat aan komt. Ja. Maar dat gaan we vanzelf horen. De single dus van Turmoil. En het nummer heet Permanent.

0: Nou, dat was weer heel...
1: Turmoil,
0: ja.
1: Leuk, hè?
0: Hebben ze al een paar keer gehad, maar...
1: Bart de Waan en de mannen. Dan kun je terug vragen.
0: Ja, ik ga nog wel eens een keer even bellen. Leuk. Ja, een jaar is voor ons te kort.
1: Ja, of je moet gewoon een keer vragen of we 3 uur mogen uitzenden. Ik weet niet of je, wat je doet op zaterdagavond tussen 9 en 10.
0: Maar... Ik niet zoveel.
1: Nou, dan kun je er gewoon nog een uurtje langer blijven zitten.
0: Ja.
1: Ja, ik stel maar iets voor. Hè?
0: Ja,
1: dan
0: nee,
1: doe er
0: dat,
1: wat mee.
0: Tuurlijk.
1: Ik zit vol met goede ideeën, Tim.
0: Ja, dat doen we graag aan mee. Dan hebben we nog het volgende.
1: We hebben nog een mooie ontdekking van dit jaar. Het is de Canadese singer-songwriter William Prince. Dus we gaan nog een keer naar Canada. En de beste man komt uit Winnipeg. En dat is in Manitoba in Canada. En ik kwam hem op het grote wereldwijde web toevallig tegen ergens. Ik weet echt niet meer waar. Maar als je muziek luistert, word je vanzelf naar andere muziek toegeleid. Ja. Nou ja, toen kwam ik ineens tegen William Prince aangelopen. En de laatste maanden luister ik heel veel naar zijn muziek. En dan word ik heel vrolijk van Tieme. Zo'n hele mooie lage stem. En van zijn album Reliever, dat is een plaat uit 2020... gaan we luisteren naar het nummer Lighthouse.

0: Aldus William Prince uit Winnipeg in Manitoba, Canada.
1: Ja.
0: Mooi of niet?
1: Het was prachtig.
0: Wat hoor ik nou?
1: Ja, dat is dat voor sommige mensen het irritante eindtune.
0: Zonde is dat, hè?
1: Ja.
0: Het zat er net lekker in.
1: Ja.
0: Ging net lekker.
1: We waren net door het belangrijke punt heen en dan denk je, we kunnen nog 2 uur.
0: Ja, ja. Maar ik zei het, stel eens voor, een uurtje langer. Dan.
1: Ja, ja, ja.
0: Op het vragenteam.
1: We gaan het een keer proberen. Ja, volgende week dan zitten we hier weer met Harro en Leen.
0: Hmm.
1: Maar blijf luisteren volgende week naar de radio. En meer zeg ik nog niet.
0: Maar de hele dag of alleen tussen 7 en 9?
1: Alleen tussen 7 en 9.
0: Ja, de rest mag natuurlijk ook, hè.
1: Want er komt heel wat spannend.
0: Oké. Okay.
1: Meer ga ik niet zeggen.
0: Nou, cliffhanger.
1: Ja, Ab, dankjewel weer.
0: Met plezier, het in
1: voor het meewerken en meekletsen en het vooruitdenken. En
0: alles.
1: En je zoon ook bedanken dat hij
0: ik
1: dus...
0: Ik zal doorgeven.
1: Dat hij dus ook daarin zijn taak heeft gehad. Luc, jij bedankt weer voor alles en... Ja, dankjewel jongen.
2: Graag gedaan, hè. Je weet het. Het is elke 3 maanden terugkomend iets. Dus het is wel hartstikke leuk om dit soort dingen weer te doen.
1: Nou, Fleri dan bedankt voor werkzaamheden voor morgen vast voor te bereiden. Jolanda, jij ook bedankt. Johan, dankjewel. En Johan, jij bedankt voor de techniek. En luisteraars, u bedankt tot volgende week.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Sine Biebson en Breugel vertoont op donderdagmiddag 6 augustus de boekverfilming The Circle in het Vestzaktheater van Bibliotheek Son en Breugel. De spannende film, gebaseerd op de bestseller van Dave Eggers, gaat over privacy, macht en invloed van technologie op het dagelijks leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in Café de Koster in het Dommelhuis. De voorstelling begint om 1 uur 's middags. Locatie: Bibliotheek Son en Breugel, Vestzaktheater. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheek- en vrouwactiefleden en €7,50 voor niet-leden. Op donderdag 6 augustus om 1 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten van Jet Jeugdtheater in het Jo-Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar worden hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 middags en de poorten openen om 2:00. Kaartjes kosten €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo-Man, Jo-Manweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse Fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel,
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Creatieve senioren kunnen op donderdag 6 augustus terecht bij het creatief atelier in de huiskamer van Breugel. Er kan worden gemozaïekt, geschilderd en getekend, maar ook eigen materialen zijn welkom. Ontmoeten staat centraal en er is altijd iemand aanwezig om te helpen. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar in het creatief atelier van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aan de Van Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel op donderdag 6 augustus van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op maandag 3 augustus mee met een fiets- en wandeltocht door de Stiphoutse bossen. Deelnemers vertrekken om 9:30 'smorgens vanaf Natuurcentrum Het Klokhuis in Mierlo richting de Stiphoutse bossen. Daar worden de fietsen geparkeerd bij de atletiekbaan en gaat de groep verder te voet op ontdekkingstocht door het natuurgebied. Deelname is gratis. De start is bij IVN Mierlo, Natuurcentrum Het Klokhuis Goorsedijk 1 in Mierlo op maandag 3 augustus om 9:30 'smorgens.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.